0: Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: je komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keer overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Nou, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.
3: Hit the beat and take it to the

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
6: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
7: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
6: Very well. Hold on, please. Yasuru.
7: Thank you, Operator.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. En ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Hier hoor je
1: de meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
1: Omroep-Brabant.
0: Kei gezellig.
3: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Nou, gewoon dit, hè?
4: Gezelligheid.
3: De gezelligheid.
5: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
2: Omroep Brabant.

0: naaste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad, nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Libri Vuurwerken, .nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
9: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: zo hebben we de ochtendgymnastiek alweer te pakken op deze zaterdagochtend. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Lekker op zijn kop aan het plafond. Welkom, het is zaterdagochtend, zei ik al. Nu al wakker op de radio. Met heel veel lekkere liedjes om deze dag mee te beginnen. Wat dacht je bijvoorbeeld dadelijk van Crowded House? Ik zie Simply Red, ik zie Teddy Swims, ik zie Creedence. Nou, en verder komt het allemaal op je af. Het uitgebreide weer ook. Ik moet nog heel veel doen vandaag, plaat. Alles is weer aanwezig. Het wordt een goed weekend. Ik heb er zin in ieder geval. Gewoon eigenlijk niks in de agenda staan, behalve dan nu al wakker. En dat voelt wel goed. Gewoon even een beetje relaxen. Misschien ga ik wel even nog de stad in of zo. Even een beetje shoppen, dat soort dingetjes. Gewoon omdat het kan. Nou, ik hoop dat jij ook een lekker weekend voor de boeg hebt. Die start in ieder geval met heel veel fijne liedjes. Crowded House, zei ik al, komt eraan. Eerst naar Madonna. Dit is Don't Tell Me.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortleven.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

Seasons in One Day Crowded House hoorde je. Zometeen de Ik Moet Nog Heel Veel Doen Vandaag plaat. Even een muzikaal steuntje in de rug voor iedereen die dat wel kan gebruiken. Eerst een dansje doen met Calvin Harris. En Pharrell Williams. En Katy Perry. En Big Sean. Ja, het is een hele aftiteling. Het lijkt wel een film. Allemaal hebben ze gewerkt aan dit vrolijke, nou ja, beetje reggae-dance-achtige liedje.

0: De. Ik moet nog zo... veel doen vandaag, plaat.
1: Ik zei het al, die is voor iedereen die wel een klein steuntje in de rug kan gebruiken. Muzikaal gezien dan. Omdat nou ja, er veel moet gebeuren. Ik moet vandaag ook nog wel, ik wil wel naar de stad, zei ik aan het begin van het uur. Maar ik moet vandaag ook nog wel een klein beetje opruimen. Nou, daar is altijd, ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik kan me daar soms moeilijk toe zetten. Maar ik denk van, geen zin in. Nou, als je nou het volgende liedje hebt gehoord, dan denk je waarschijnlijk, ja, kom maar hier met dat opruimen. Of yes, badkamer, we gaan er tegenaan. Nou, dat is hopelijk het effect van het volgende liedje. De energie spat er vanaf. Dit is er zo eentje, daar ga je automatisch gelijk mee meezingen, mee meedoen. En het is een van de beste liedjes van misschien wel een van de beste bands ooit. Ik heb het over Queen. En waar krijg je nou een energiebom van? Ja, misschien jij wel van Bohemian Rhapsody. Weer een ander van Somebody to Love. Ik van Don't Stop Me Now. Dat zit er ook in. Van, nou, hou me niet tegen. Ik ga er tegenaan. Hop, we gaan ervoor. En dat moet uiteindelijk het resultaat zijn over exact 3 minuten en 18 seconden. Want zo lang duurt hij. Queen en Don't Stop Me Now is vandaag.
0: De. Ik moet nog zo...

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: En deze week is dat een zangeres waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had. Nee, Amanzi, zo heet ze. Ze komt uit Brighton in Engeland. Ze heeft Zuid-Afrikaanse roots. En het klinkt gewoon, ja, lekker. Het is een beetje soul, het is een beetje gospel, het is een beetje blues.

I Gave You Grace. Amanzi heet ze dus. Ze komt uit Engeland. En ja, wie weet dat het wel een dikke hit gaat worden. Ze heeft een strot als een klok in ieder geval. Deze dame. Je luistert er nu al wakker op Omroep Brabant. Met

0: van het land. Wij houden het als goed is helemaal droog. En dat bij een graad of 22 met wat zon en wat wolken. Dat is op zich niet verkeerd. Morgen dan is er wel een storing aanwezig. En dan vooral in het zuidoosten best wel wat regen. En dat bij een graad of 20. Maar uiteindelijk kunnen er ook nog wel wat opklaringen ontstaan her en der. Dus het is helemaal niet een compleet een waardeloze dag, om het zo maar te noemen. Pik je momenten. Maandag, dat gaat als goed is weer helemaal droog verlopen. Dinsdag ook. En die temperatuur die blijft zo'n beetje ja, rond de 20, 22 graden schommelen. We hebben eigenlijk heel rustig, stabiel weer te pakken de komende week. En dat is een fijn vooruitzicht. Nou, dat voor wat betreft het weer. Ga ik door richting Heart Alone. En dadelijk Break Up in Reverse. Teddy Swims ook nog onderweg.
1: Met Omroep Brabant hoef je niets te missen.
2: Het gevoel van hier.

0: Don't Stop the Rain, Creedence, Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
0: Ja, een hele mooie plaat nu van een artiest die ik best hoog heb zitten. Ja, ik vind alles wat hij doet eigenlijk wel leuk. Of het nou met zijn bandje The Killers is, of het is gewoon solo. Brandon Flowers, die kan wel wat. Dat is een artiest in hart en nieren. En die Brandon Flowers, die heeft nu solo weer een plaat uit. Dat heeft hij al vaker gedaan. Die platen die waren iets meer poppy, iets meer rock. Maar deze plaat die schuurt best wel tegen de country aan. Want daar is hij mee grootgebracht. Zijn vader luisterde heel veel country. En hij heeft dat gewoon met de paplepel meegekregen. En dacht, laat ik daar nu gewoon eens een keer aan toegeven. En ik ga veel meer country-achtige liedjes maken. Nou, dat bevalt. Want die plaat is fantastisch. Het is echt een geweldige, geweldige plaat. Een paar weken geleden uitgekomen. Zoek hem maar eens op. Brandon Flowers. Dan kom je er vanzelf achter. De hoofdsingle van dat liedje, of van dat album. Ja, dat is een fantastisch liedje. Plans heet het. Over ja, hoe je vroeger van allerlei grote gedachten en plannen had. En wat blijft daar dan uiteindelijk nog van over? Brandon Flowers. En plans.
3: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
4: Je kan er dus gelukkig mee zijn, hè?
5: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang. Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Hey, Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Lele, één hitje hadden ze, maar wel een hele grote Built to Last.
1: Nu al wakker, Omroep Brabant.
0: Goedemorgen op deze zaterdag. Je bent er al bij, je bent al wakker. Ik ga je blij maken met een uur heerlijke muziek. We hebben al een uurtje gehad, maar dit uur is ook echt prima. Dacht je dadelijk van Cher, ik heb ABBA, ik heb In Excess en Somjeu, om maar even wat te noemen. Komt helemaal goed. Verder natuurlijk ook weer op wereldreis. We gaan ergens naar een plek op aarde. En dit keer is het echt niet ver, want het is in onze eigen provincie. Ja, een stad in onze eigen provincie die bezongen wordt. Nou, welke dat is, dat hoor je allemaal straks. Het weer is vandaag de beste van de twee dagen. Morgen dan is er toch her en der wel wat meer regen. Maar vandaag gaan we het als goed is droog houden. En dat is mooi, ga er gewoon lekker op uit. Maar hou die radio wel altijd in de buurt, hè. Dat is het beste advies wat je kunt volgen. Causes zometeen. En die zingen dat ook nog een heel mooi Engels. Teach me how to dance with you. Dat hoor je zometeen. Eerst De Dijk en Dansen op de Vulkaan.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Go Now, Moody Blues uit de jaren 60. We gaan zo meteen naar ABBA, Lay All Your Love On Me. Komt eraan. Eerst nog even Doo-Wop met Meghan Trainor en Made You Look.

0: Nederlandse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep-Brabant.
1: Omroep-Brabant. Het gevoel van hier.
2: Maarten Kortlever, gas op die lolly!

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: Anouk en het hele mooie, wonderschone Lost.
1: Plaatje van een plaat.
0: We gaan weer op reis ergens richting een plek die bezongen wordt in een liedje. En of dat nou een dorp is, of een stad, of een land, of een streek, dat maakt allemaal niet uit. Het kan van alles zijn. Als het maar een plek is die we muzikaal kunnen bezoeken. En ik had het helemaal aan het begin van het uur al uitgelegd. We blijven best wel dicht bij huis. Een plek in onze eigen provincie. Notabene. Nou heb ik Tilburg al laten bezingen door Guus Meeuwis. Eindhoven volgens mij heb ik ook al eens gedaan met Dijsseldonk. Maar er is nog een stad in onze provincie die keurig bezongen wordt. En dat is een heel charmant, geinig liedje. Het is nog helemaal niet oud. Het is van dit jaar volgens mij zelfs. Tom Graus ken je waarschijnlijk ook niet. Maar dat is een jongeman die timmert leuke aan de weg. En die heeft een soort ode aan Breda gemaakt. En we hebben dat liedje al wel eens een paar keer gedraaid. En ineens schoot hij weer door mijn hoofd. En ik denk, ja, ik ga gewoon Tom Graus doen met Breda. Grote kans dat je het dus helemaal niet kent. Dan ga je het nu voor het eerst horen. Hopelijk bevalt hij. Net als bij mij. Gewoon een leuk, beetje atypisch liedje over de parel van het zuiden. Ofwel Breda. Vandaag in een plaatje van een plaats. De A58 uit. En dan hoppatee, A27 op en Breda heen. Dit is Tom Graus.
2: De beste muziek uit onze provincie hoor je bij Omroep Brabant. Ook dit is er een van Brabantse bodem.
3: Hey, het ding is met Breda, het is een soort van aanzichtkaart. Al die mooie singles, blijf je leven lang waard. Zal het nooit vergeten hoe het hier gegaan is. Al die mooie mensen en de jointjes waren gratis. Bij paradijs, hier gingen we op reis. Rondje rond de wereld aan en waren we weer wijs. Rondje rond de stad, shit verkeerde pad. Wie de fuck is dat, was het snel zat. Weet je wat het ding is in Breda? De mensen komen en de mensen gaan.

je even rust wilt, nou dan ga je naar het nonnenveld. Waar Johnny Euro rustig zijn euro stelt. Of door de baronie laan zonder om te keren. Drink je nog even een snel bakje bij de heren. Van de PK'tjes kan je echt wat teren. Het is moeilijk om die super sandwich af te weren. Van het Maslos naar de markt. Met je bootje naar het park. Even heel de stad rond en met regen voor de buizen. Met een mooie zomeravond zit je bij je thee uit. Hey, weet je wat de dingen zijn, Breda?

0: en Breda.
1: Dat is een leuk liedje, toch? Dat is een leuk liedje. Tom Graus heet die, Breda, in een plaatje van een plaats. En volgende week weer op wereldreis naar een andere plek. Nu naar Avicii. Dit is SOS op Omroep Brabant.

John Farnham en You're the Voice. Het einde van deze Nu al wakker is bijna in zicht. Zometeen ga ik je overdragen aan Christian Westerveld met Weekend. Daarna de tijdmachine natuurlijk met John van Vroenhoven. Die duikt de 70s, 80s en 90s weer in. En aan het eind van de middag is er ook weer een kakelverse Nederkoen. 2 uur Nederlandstalig met Koen Wijn. Laatste liedje van deze Nu al wakker op de zaterdag is voor Frank Cunimundo Trio. We gaan even lekker jazzen. Feeling good. En zo voel ik me in ieder geval. Laat het een mooie zaterdag worden. En graag tot morgen. Houden.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En dit is Omroep Brabant, een goedemorgen. Weekend tot 12 uur, ik ben Christian en ik ga je zo dadelijk even bijpraten over de rest van het Brabantse nieuws. Niet alleen die steekpartij, er zijn meer dingen aan de hand. En natuurlijk willen we ook veel meer horen over het weer. Over een kwartiertje ongeveer, dan meldt Weerplaza zich en dan weten we weer alles. Ik geef ook even wat verkeersinformatie. Files zijn er niet, maar wegwerkzaamheden des te meer. De A59 richting Zonzeel, jawel, bij Hoijpolder wordt weer aan de weg gewerkt. Tussen Waalwijk en Hoijpolder is het daar dicht en wordt je omgeleid. Dat is tot maandagochtend het geval. En uitgebreide werkzaamheden ook op de A73 in 2 richtingen. Richting Nijmegen gebeurt dat tussen de afritten Maasbree en Vierlingsbeek. En richting Maasbracht tussen Malden en Haps. En dan is er ook nog de N282 van Breda naar Tilburg en de andere kant op te melden. Tussen Gilze en Rijen is het daar dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Zo dadelijk even door met een hele bekende, mooie Franse plaat.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Wie diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
19: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
18: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
19: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
20: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
23: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
26: Voordeel.

0: Schoenenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Weekend. Christian Westerveld. Oh.

0: gezongen kon hij wel. En dan kan hij nog steeds, Julien Clerc. Sterker nog, volgend jaar komt hij ook weer gewoon naar Nederland toe. Venise op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een zeer goede morgen. Het is vandaag zaterdag, het is de 19e september 2026. Ja, en als je zo naar buiten kijkt, althans als ik dat doe, dan zie ik wel veel wolken. Maar ook weer niet zoveel dat ik denk van dat het een sombere dag moet zijn. En misschien blijft het ook wel droog. Ja, als ik dat zeg, kan het ook net zijn dat jij net wat spatjes op de ramen hebt. Hoe het er precies voor staat en hoe het zich gaat ontwikkelen dit weekend, je hoort het zo dadelijk van de vrienden van Weerplaza. En dan vertellen ze natuurlijk ook even meer over wat er na het weekend gaat gebeuren. Want er is ons een beetje in het vooruitzicht gesteld dat er misschien wel een soort van nazomertje aan zit te komen. Nou, daar zou op zich natuurlijk ook niet verkeerd zijn, leek mij zo. Eens even kijken wat er nog meer actueel is op dit moment in de provincie. En dan kom je van alles tegen, onder meer, ja, echt wel een spoor van vernieling in Breda. Want vandalen hebben in Breda, in de wijk Heuvel, echt een rotzooi achtergelaten. Dat is vannacht gebeurd en dat is ook vanochtend vroeg nog gebeurd. Een auto, een mobiel toilet en een kliko gingen in vlammen op en een ruit van een huis werd ingegooid met een baksteen. Dan had die ruit, althans, dat raam had dubbel glas, dus de schade viel daar nog enigszins mee. Maar ja, het is wel om treurig van te worden. En ja, dat er ook weer een keer een mobiel toilet, zo'n Dixie, in vlammen op is gegaan, dat is in Breda de afgelopen tijd veel vaker gebeurd. Ook nu gebeurde dat weer. Je leest er alles over op de website en de app. Verder een steekpartij. Een man van 32 die is afgelopen nacht aangehouden omdat hij een vrouw van 28 in een huis aan de Urkhovenseweg in Eindhoven heeft neergestoken. Die man is vastgezet en de politie onderzoekt wat er allemaal verder aan de hand is geweest. En er is ook nog een fietser gisteravond zwaar gewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud-Gastel. Kwam daar in botsing met een trein. Het was zo ernstig dat zelfs ook een traumahelikopter is opgeroepen. Ook daarover zie je veel meer. En gelukkig ook leuke dingen, hoor, want er gebeuren ook wel aardige dingen. Bijvoorbeeld een mooi artikeltje van onze boswachter Frans over de natuur. Kun je ook lezen. Zit ook weer een leuke prijsvraag bij. Kun je nog iets leuks mee winnen. Middels 13 minuten over 9 geworden. Kim Wilde op Omroep Brabant. Een van haar vele hits uit de jaren 80. Four Letter Words.

0: wel een beetje een zonnig gevoel bij. Een DJ uit Engeland, Jonas Blue en Melef, die komt uit Brazilië. Edge of Desire hoorde je. Het is 11:11. Laten we maar eens over het weer gaan praten. En dat doe ik met Johnny van Weerplaza. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En volgens mij ziet het er helemaal niet zo verkeerd uit vandaag.
1: Nee, het is wel, als je uit het raam kijkt zie je veel wolken en je ziet ook wel dat het redelijk waait. Dus je denkt, ah, het is vast koud, maar dat is niet zo. Als je buiten komt is het nu al 17 graden en vanmiddag wordt het 21. Veel wolken, af en toe een glimpje zon. Kan ook een keer een spatje regen vallen. Maar het is wel zo dat het in Nederland vandaag wat natter is in de noordelijke helft van het land dan in het zuiden. Dus in Brabant valt bijna niets. Als er al een keer wat valt, zal het een paar spetters zijn.
0: Ja, als we het dan toch moeten verdelen, dan maar zo, zeg ik dan maar.
1: Ja, het is wel zo dat later vannacht is het andersom. Dus in de loop van de nacht verschuift de regen wat meer naar het zuiden van Nederland. Dus in de loop van de nacht in Brabant wat regen. En ook morgenochtend kan het nog een tijdje regenen. Dus ja, als je dat kan, morgen lekker uitslapen. Want later op de ochtend en zeker in de middag komt de zon weer veelvuldig tevoorschijn. En is het best wel aangenaam weer.
0: Oké, hoe laat moet je dan morgen de gordijnen open doen?
1: Ja, hangt er vanaf waar je woont. In het westen kan dat al wel om 9 of 10. Maar zit je in Eindhoven of Helmond, zou ik lekker gewoon blijven liggen tot 11:30, zoiets.
0: Oh ja, als je die luxe hebt. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen en zeker voor mij niet. Maar goed, de rest van de dag die ziet er wel redelijk uit.
1: Ja, geregeld zon, wel nog redelijk wat wind en een graad of 19. Die wind die raken we daarna kwijt. Dus de komende week is het heel rustig weer. Met ook geregeld zon, vooral in de middag. 'S Ochtends kan het soms mistig zijn. Dan denk ik vooral aan dinsdag en woensdagochtend is die kans behoorlijk aanwezig. Maar verder rustig najaarsweer met best wel hoge temperaturen. Zo rond een graad of 20 vaak.
0: Oké, nou dat heeft dan nog iets van een nazomertje, toch?
1: Ja, het is zelfs zo dat op de lange termijn, dus eind volgende week, het volgende weekend, zelfs signalen zijn dat het nog wat warmer wordt. Er zit nog wel wat onzekerheid in. Maar ja, bij nazomer denk ik altijd wel aan 3,24.
0: Dus oké.
1: Ja, dat halen we zeg maar maandag, dinsdag, woensdag niet. Maar ja, met rustig weer en zon en 20 graden is ook wel lekker.
0: Ja, en ook de kalender gaat ons vertellen dat het gewoon herfst is, hè, volgende week. Dus,
1: ja, bij meteorologen is het al 1 september.
0: Ja, maar dat is beroepsdeformatie, is ja, dat, hè? Dat weet je.
1: Precies, de astronomen beginnen binnenkort ook.
0: Zo ja. Is dat goed. Hey, dankjewel, we zijn weer bijgepraat.
1: Oké.
0: Hier is Milo.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: Australisch duo dat zich Savage Garden noemde. En een beetje die gladde, maar ook wel weer lekkere boyband sound had. Truly, Madly, Deeply. Ja, en er is een feestje te vieren vandaag in Brabant. Om precies te zijn in Breda en omgeving. Want de voetbalclub Noat Advendo Combinatie is namelijk jarig. En ze worden vandaag 114 jaar. Want op deze datum in 1912 werden ze opgericht. Je had toen Noat en Advendo. En Noat, dat staat voor nooit opgeven, altijd doorzetten. En Advendo, ook even nadenken hoor. Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Ja, en dat werd dus met een C van combinatie erachter. Dus NAC op deze datum in 1912. En daarom de...
1: De schijf van vijf.
0: Als klein eerbetoon aan die club die overigens niet speelt vandaag. Dat gaan ze pas morgen doen. En ze hebben wel weer eens wat punten nodig, want wat zijn ze weer slecht gestart, zeg. Ja, ik heb net al die letters genoemd en waar het allemaal voor staat. Het begint met de letter N en die stond voor nooit, van nooit opgeven. Dat zat dus eerst in Noat en later in NAC. En nooit is daarom ook het thema, dus platen met nooit, niemals of never of wat ook. Of varianten daarop. Ja, die mag je dus insturen. Via de app 0657328203. Nooit of never, never nooit, daar is het thema.

0: De schijf van vijf.
1: Nou, er zijn echt een heleboel mooie platen waar dus Nooit of Never in voorkomt. Misschien ook wel in de naam van de artiest, of als het heel prominent in de tekst voorkomt, dan mag het ook. Hè. Als maar duidelijk een verbinding heeft met dat Nooit of Never of Niemals of wat ook. Of jamais, hè, in het Frans ook nog. 06-573-28203, dat is het appnummer waar je je verzoekje kwijt kunt. 06-573-28203. Zo dadelijk, over nou, is het een minuut of 20 of zo, dan gaan we er vast één doen. En de hele schijf van vijf, die komt op tafel tussen 11 en 12. Laat even van je horen, vinden we fijn. Half tien is het intussen geworden. Zo dadelijk gaan we ook even het theater in met iemand die we daar in levende lijven eventjes niet gaan tegenkomen. Hoor je zo meer over. Nu eerst Swing Out Sister.

0: Acha Ray. En Tonight Tonight. Hij is heel wat van plan, hè? Dat hoor je wel.
1: De schijf van vijf.
0: Ik ook, hoor. Ik ga een boel mooie platen draaien die iets met nooit of never te maken hebben. Want dat woordje, nooit, dat is de eerste in die hele reeks van letters waar de naam NAC van NAC Breda is uit is opgebouwd. Die club die vandaag dus jarig is en 114 jaar wordt. Nooit, dus alle platen die iets met nooit te maken hebben, die zijn van harte welkom. Zal ik er gewoon vast even een paar laten horen die al aangevraagd zijn? Natuurlijk. Rick Astley.

0: De schijf van 5.
1: Ja, zo zijn er nog veel meer binnengekomen. Ricky vraagt bijvoorbeeld om Barry White. Never Gonna Give You. Open op de Nijs, het is nooit te laat. Nicoline heeft er een paar. It's Never Too Late van Chris de Burg hoor je bijna nooit. Zegt ze. En het is nooit te laat van Rob de Nijs is ook prachtig. En Now or Never van Josh Groen is ook zo'n mooie. It Never Rains, Dire Straits wordt ook Christa aangevraagd. Udo Jurgens zie ik ook een paar keer voorbij komen. Ik was nog niemand in New York. Dat is er ook eentje natuurlijk. Eens even kijken, welke hebben we dan nog meer? Geluk, die heeft het over We Are Into Neverland. Enter Sandman, Metallica. Never Be Clever, Herman Brood. Nou ja, zo gaat het al wel even door hoor. Nooit meer naar Ikea. Jovink en de Voodoo Beatles vind ik ook wel een mooie hoor. En Never Tear Us Apart zie ik ook nog voorbij komen. En natuurlijk You'll Never Walk Alone. Nou, dat zijn zomaar wat platen die aangevraagd zijn. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal draaien. Maar ja, laat gewoon even van je horen. Want als je hem niet aanvraagt en hij wordt niet aangevraagd, ja, dan komt hij natuurlijk zeker niet.
0: Lachend het weekend in.
1: Noem ik nog één keer het nummer. 0657-328203. We gaan maar weer eens richting het theater. En dan komen we in dit geval Daniel Arends tegen. Ooit geboren in Indonesië. Als klein kindje naar Nederland gekomen. En in het Gooi opgegroeid als een kakker. En daar heeft hij een heel leuk ding over gemaakt. Ja, Daniel kwam een beetje vervelend in het nieuws. Vorige week was dat. Toen werd bekend dat hij een hartinfarct had gehad. En dat is voor een jonge vent. Is geloof ik 46. Is dat natuurlijk ja, extra afschuwelijk natuurlijk. Ja, niet dat het later, op latere leeftijd leuk is natuurlijk. Maar toch. Dat betekent dat hij het theaterseizoen niet kan beginnen. Maar hopelijk komen we Daniel in het nieuwe jaar weer tegen. Dat is in ieder geval wel zijn bedoeling. We gaan hem even horen met dat verhaal dus over kakkers.
2: Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat een hartje begeert. Maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... Ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinhard Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn... aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. U kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen... Die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe. En die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizendig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv... maar het echte, onverstaanbare, hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt... dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aankan.
3: Ik had laatst wel zingen... Zo, en toen ging je zo kak.
2: En kakkers, het zijn ook stug mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van... Hey, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, echt niet.

0: Ja, nee. Nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren.
1: Een goede gevoel. Dat kan niet anders.
2: Kijk gezellig.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: blijft het maar vragen, hè. Breek mijn hart alsjeblieft niet. En zij blijft het belogen, maar het is eigenlijk helemaal niet genoeg voor Elton John. Met Kiki Dee, een van de beroemdste duetten aller tijden. Don't go breaking my heart.
1: De schijf van vijf.
0: We gaan het voorproefje doen. De schijf van vijf. Nooit is het thema, want nooit is de eerste staat voor de... Dat is waar de letter mak. God, die ga ik even opnieuw doen. Ik kan het er niet uitknippen, hè. Het is live radio, heb je dat weer natuurlijk. Hè. Nak is jarig, die N die staat uiteindelijk voor nooit. Want nooit opgeven, altijd doorzetten, dat was de afkorting van NOAD. En daar staat de N weer voor. Nou, het wordt heel ingewikkeld. Laat ik maar gewoon een mooie plaat met nooit te draaien. Hij is heel vaak aangevraagd door Ruud, door Wim en door Hugo en door Petra. Ook door Pieter, maar dat was wel in de versie van Lee Towers. Maar ja, Lee Towers is natuurlijk een groot Feyenoord-fan. Dat moet je dan NAC-fans weer niet aandoen natuurlijk. Hè. Dus gaan we voor het origineel.
1: De schijf van vijf.

0: werden ze al veteranen genoemd. Kun je nagaan. Het is al 40 jaar geleden zo'n beetje. Star Me Up van de Rolling Stones. We gaan langzaamaan richting het nieuws van 10 uur van de NOS.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux.
15: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en ik ga je wat over het verkeer vertellen. Files hebben we niet, maar wel wegwerkzaamheden. En daar kun je echt wel last van hebben als je onderweg moet vandaag. De A59 bijvoorbeeld, richting Zonzeel bij Hoijpolder is het weer raak dit weekend. Ook dit weekend wordt er aan de weg gewerkt. En dat is allemaal tot maandagochtend het geval. De A73, daar ook wel ingrijpende wegwerkzaamheden die voor het verkeer in het oosten van Brabant echt wel gevolgen zullen kunnen hebben. Richting Nijmegen wordt er geklust tussen Maasbree en Vierlingsbeek. En richting Maasbracht gebeurt er tussen Malden en Haps, en ook dat duurt allemaal tot maandagochtend. En op de N282, weg tussen Breda en Tilburg, in beide richtingen, tussen Rijen en Gilze, zijn er opruimwerkzaamheden bezig. Het is zo dat ze daar bezig zijn met de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en zoveel jaar later kan die nog steeds afgaan. Daar zijn ze voorzichtig mee, dus daarom moet je ook daar even omrijden. Ja, dit liedje kennen we allemaal wel, denk ik. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. En zo dadelijk hoor je het origineel.
10: Hey Raymond!
22: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Hey, Raymond!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
24: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
27: Ik ben flexibel.
26: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
27: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
26: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
30: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
31: Hoe kom ik hier weg?
30: Vragen die over je toekomst gaan.
32: Hoe word ik beter in mijn vak?
30: Of één die je wakker houdt.
33: Hoe begin ik weer met werken?
30: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola, Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu Weekend. Christian Westerveld.

0: stond maar liefst 10 weken op nummer 1 in 2018. En het was maar de tweede nummer 1 hit van Bluff. Die andere had ook iets met een vakantiebestemming te maken. Weet je welke dat is? Denk even na. Geef je even een paar seconden de tijd. Plaat over vakantie vieren. Van Bluff nummer 1 geweest. Ja, zo is het wel genoeg, hè. Ja, Holiday in Spain was hem natuurlijk. Ja, wist je.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, het is vandaag een dag, nou, die er volgens mij helemaal niet zo verkeerd uitziet als het over het weer gaat. Johnny van Weerplaza.
2: Als je uit het raam kijkt, zie je veel wolken en je ziet ook wel dat het redelijk waait. Dus je denkt, ah, het is vast koud, maar dat is niet zo. En vanmiddag wordt het 21. Veel wolken, af en toe een glimpje zon. Er kan ook een keer een spatje regen vallen. Maar het is wel zo dat het in Nederland vandaag wat natter is in de noordelijke helft van het land dan in het zuiden. Dus in Brabant valt bijna niets. Als er wel een keer wat valt, zal er een paar spetters zijn.
0: Wat dingen uit het nieuws die je op de website en op de app kan lezen bij Omroep Brabant. In de wijk Heuvel in Breda is het een grote puinhoop geworden. Vanochtend en ook afgelopen nacht al zijn er daar mensen actief geweest met het mollen van een mobiel toilet dat in de fik is gestoken. Dat gebeurt nogal eens vaker in Breda. Een auto moest het ontgelden en er is ook nog een raam ingegooid en een kliko werd ook nog in brand gestoken. Dus een spoor van vernieling daar. En verder is er een man afgelopen nacht aangehouden, een man van 32, die een vrouw zou hebben neergestoken. Dat gebeurde in een huis aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. De man is vastgezet. De politie onderzoekt wat er precies aan vooraf is gegaan. De vrouw is in ieder geval in het ziekenhuis behandeld. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar. Ook vrolijkere dingen kom je tegen op de website en op de app. En ja, als we het dan toch over vrolijkheden hebben in het leven, nou, daar hoort het Brabants Buske zeer zeker bij. Als er iets moois te doen is in Brabant op de zaterdag, dan zijn ze er. En als je een leuke tip voor ze hebt, laat dat zeker weten. Hè? Want je kunt wat je ook aan het doen bent, altijd nog leuker maken door het Brabants Buske langs te laten komen. En vandaag op de bok, Hannelore. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik kan je vertellen, Christian, er zijn zo ontzettend veel berichten binnengekomen deze week. Het was echt niet normaal. Als we wilden, konden we eigenlijk in elke hoek gaan rijden. Dus dat is natuurlijk altijd heel mooi als er zo veelvuldig naar ons geschreven wordt. Dan voelen wij ons vereerd. We zijn vandaag wel de dag begonnen in Liemde. De bakkerij van het dorp, die stopt. De bakkerij van Eindhoven heeft hier ruim 50 jaar gezeten. En je hoort waarschijnlijk een heleboel mensen op de achtergrond.
0: Zo.
3: Een heleboel klanten. Die komen afscheid nemen. Achter de winkel zit de bakkerij. Waar Jos eigenlijk al ruim 50 jaar zijn broden bakt. Daar zitten we nu in. Daar is een koffietafel. Er staan de lekkere koffiekoeken. Ja, en daar is ook de vrouw des huizes. Die wel heel de tijd heel druk is. Maar ik ga dat toch even onderbreken. Ineke,
4: ja.
3: De laatste dag vandaag.
4: Ja.
3: Hoe voelt hij?
4: Beladen.
3: Ja.
4: Beladen. En ik kan het eigenlijk al heel moeilijk uitspreken.
3: Ja.
4: Zo beladen als het is. Want het is zo hartverwarmend zoals de klanten met de woord staan. En zoals ze bedankt worden. Ik kan er niet over uit.
3: Ja. Echt. En ik zit er ook naar te kijken. En ik heb ook het idee, iedereen heeft wel een verhaal bij jullie. Iedereen wil iets kwijt, iets delen. Toch?
4: Ja. Ja. Het is ook een verleden van ik weet niet hoeveel. Ik weet niet hoeveel jaren. De kindjes klein, ze worden groter. Middelbare school, nou zitten we in de fase van opa en oma. Dan gaat het allemaal over de kleinkinderen. Ja, het lief en leed wordt gedeeld. Ja. Wordt continu gedeeld. Leuke dingen en minder leuke dingen. Maar ja, het wordt wel allemaal verteld. Ja,
3: want bij de bakkerij,
4: dat ik het weet.
3: Ja. Maar bij de bakkerij hoor je natuurlijk ook altijd. Hè? Mensen delen daar de verhalen.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Ja. Wat betekent het nou straks voor het dorp dat ze hier geen bakkerij meer hebben? Is er straks überhaupt geen bakker meer?
4: Nee, er is geen bakkerij meer. Geen bakkerij. Er zijn wel punten waar brood verkocht wordt. Maar een echte bakkerij is er niet meer.
3: Nee. Nee. Dus dat is toch ook wel erg voor de leefbaarheid in een dorp, denk ik toch?
4: Jazeker, zonder meer. Zoals Jos ook al vertelde, vroeger waren er 24 winkels. En nu zijn het er nog maar 4. Ja? En in deze hoek waar wij nu zitten, als wij dicht gaan, wat dus vandaag gaat gebeuren, dan is er hier in deze hoek niks meer. Vroeger was hier de slager, de huisarts en wij. De loop deze kant op. Maar dat is nou helemaal weg. Nou is het helemaal stil.
3: Ja. Hoe kan dat?
4: Hoe kan dat? De slager had zijn zaak overgedaan aan een andere echtpaar. Die hebben het niet volgehouden. En de huisarts was op leeftijd. Zijn zoon heeft het overgenomen. En is de praktijk elders begonnen. Ja. In Liemt.
3: Maar is het dan moeilijk om zo'n praktijk of ook zo'n bakker hier te houden? Omdat er dan te weinig klanten zijn. Waar liepen jullie allemaal tegenaan?
4: Tegen de energiekosten.
3: Ja.
4: Energiekosten, personeelskosten. En de ene dag is het wel druk en de andere dag is het minder druk. En ja, als we dus keken naar de hele weken dat we open waren, wat we 's morgens, wat we donderdags in de winkel leiden, dan zetten we zaterdags in een uur om.
3: Ja.
4: Zo groot zijn de verschillen.
3: Ja.
4: Dus, en voor een jonge gast om een bakkerij te beginnen, is niet te doen. Punt 1, moet hij aan de centen komen. Punt 2, hoe krijgt hij die mensen naar de winkel? Hij moet wel zo'n goede kwaliteit kunnen leveren. En het op kunnen brengen om zo vroeg op te staan iedere nacht.
3: Ja. Ja.
4: Ik weet niet hoeveel jaar ben ik gewend geweest dat ik iedere avond alleen in de zitkamer zat, omdat hij vroeg naar bed moest. 2:30 s'nachts stond hij op. Nou, dan moet hij s'avonds vroeg naar bed. Dus sociaal leven samen, dat was heel weinig.
3: Je hebt het over Jos, daar loop ik nu meteen even naartoe, die is aan het kletsen met de klanten. Jos, mag ik heel even onderbreken, we zijn live op de radio. Jouw vrouw vertelde net, elke morgen er vroeg uit,
5: ja.
3: S'avonds vroeg naar bed, sociaal leven was iets minder daardoor.
5: Ja.
3: Maar daar komt nu wel weer ruimte.
5: Daar komt nou heel erg veel ruimte. En die ruimte die gaan we echt pakken.
3: Ja.
5: Dus ja, er zijn uitdagingen. Imi gaat graag uitdagingen aan. Want ze is nooit met mij getrouwd. Imi gaat graag uitdagingen aan. En ja, die uitdagingen zitten nog steeds. En ja. Dat houdt er ook jong.
3: Ja.
5: Dus laten we het dan maar op gooien.
3: Ja, maar ergens, je hebt zo ruim 50 jaar deze bakker gehad. De bakkerij is hier al volgens mij 145 jaar, hè? Want ja. Jouw ouders die hebben de bakkerij ja. gehad. En jouw grootouders dan, denk ik ook.
5: Mijn vader die heeft hem in 1881 opgericht.
3: Ja. Dus. Is dat dan niet heel jammer dat dat dan hier stopt?
5: Ja, maar als de kinderen het echt de belangstelling zou hebben voor het bakvak, is dat mooi. En dan kunnen doorgeven en dan groeit die belangstelling en prima. Maar ze moeten nou vooral iets doen wat ze zelf heel graag doen. En nooit gedwongen voelen, want ja, ik moet Kiet overnemen. Dat ja. kan. En ik vind het fijn, wij sluiten het nou af. Als een van onze kinderen het overnam, dan gingen wij door.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Want als hij ziek zou worden, ja, dan moet het wel ja. doorgaan, het circus. Dus ja. ik denk dat het niet zo heel verkeerd is.
3: Nee.
5: Het is jammer verdiend. Maar er zijn, ja. zijn heel veel factoren die eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat een onderneming, winkel, bakkerij, dat bijna niet meer kan in het dorp. Nee.
3: Dus, terwijl dat toch eigenlijk wel de kern van een bakker is. Hè? Je gaat naar de bakker omdat je vers gebakken broden wil. En niet broden die ergens in de fabriek gemaakt worden, toch? Want we staan nu in jouw bakkerij, in jouw gedeelte eigenlijk. Hè, waar jij je 50 jaar rond hebt gelopen. Mm-hmm. Waar jij die broden echt gebakken hebt.
5: Ja.
3: Dat is bij heel veel.
5: Nee, dat bestaat niet meer.
3: Nee.
5: Dus dit is letterlijk een uitstervend ras.
3: Ja.
5: Dus het is niet anders. En er hoeft geen jonge gast naar de bank te gaan en zeggen, ja, ik moet 250.000 of 3 ton hebben omdat ik een bakkerij wil overnemen. Ja, kom morgen maar terug als je gespaard hebt.
3: Ja.
5: Maar die tijden ze niet meer. En het animo bij de jeugd, en hebben ze zonder meer gelijk in, of een reden voor, en die moet ook maar respecteren. Maar die zeggen, ja, maar ik ga geen 70 uur in de week werken. Ik ben bedonderd. 40 vind ik meer dan genoeg. Nou, als je niet in een bakkerij niet bereid bent om momenten, 70, 80 uur in de week te werken, dan moet je er niet aan beginnen.
3: Nee.
5: Want het is keihard nodig.
3: Hoe gaat de deur vandaag? Die gaat op het slot?
5: Die gaat op het slot.
3: En dan?
5: En dan is 1 oktober de overdracht. En dan zitten wij in Eindhoven. Met één been staan we nog in Liemt. En ja, wat er hier precies mee gaat gebeuren, dat is nog niet bekend.
3: Nee. Dus. Maar hoe sluit jij de deur? Met welk gevoel?
5: Met weemoed natuurlijk. Maar van de andere kant ook een opluchting. Van potdorie, het is goed geregeld. En we laten het dit mooi achter.
3: Ja. Ik wens jullie heel veel liefde toe vandaag. Want het is wel duidelijk dat, dat er jullie een warm hart wordt toegedragen door heel het dorp. Christian, dat loopt echt de ene naar de andere binnen. De hockeyclub kwam hier al binnen. Iedereen wil afscheid nemen. Iedereen neemt nog even zijn broden mee. Iedereen neemt ook nog even een klein cadeautje, een klein presentje mee, denk ik. Hè? Want ik zie, ja, jullie gaan niet met lege handen naar huis.
5: Nee, nooit. Nooit.
3: En Indike staat hier met kippenvel op de armen. Hè? Daarmee sluit jij af, denk ik.
4: De hele dag.
3: Ja.
4: De hele dag kippenvel over mijn hele lijf.
3: Juist.
4: Ja, heel mooi.
3: Nou, je hoort Christian weemoed, maar ook wel veel liefde hier.
0: Nou, dat en dat is ook mooi.
3: Wel mag zeggen. Ja.
0: Nou,
5: absoluut.
0: Nou, en ook een klein stukje ode aan het bakkersvak. Ja.

0: zijn.
1: Ofwel Bassie en Adriaan. Misschien wordt hij ook wel gezongen in Ahoy. Want ze gaan zo'n heel concert doen, hè, volgend jaar. Met allemaal liedjes van Bassie en Adriaan. En als je ondertussen om welke reden dan ook contact wil met het Brabants Buske, je vindt ze overal. Hannelore, dank en behoud de vaart weer, hè. Hou hem heel.
2: Yes.
1: Tot de volgende weer. Houdoe.
2: Houdoe.

0: Uit de goede tijd van de Doobie Brothers wat mij betreft. Listen to the music.
1: De Beter Goed Gejat-plaat.
0: Komt elke zaterdagochtend voorbij in weekend. En dan hoor je het origineel van een nummer dat je in een andere versie waarschijnlijk veel beter kent. Gaan we even terug naar, nou ja, begin jaren 90. Toen Paul de Leeuw een veelbekeken programma in het weekend had. De Schreeuw van de Leeuw. En meestal was het de boel lol en flauwekul en hilariteit en de druk doen en zo. Was best leuk. Maar één keer deed hij het helemaal anders. Toen ontving hij René Klein, een zanger en model die op dat moment al heel erg ziek was en aan AIDS leed. En die uitzending die is altijd heel erg beroemd en op de trommelvliezen gebleven vanwege dit liedje wat ze toen samen zongen en dat een nummer 1 hit werd.
2: I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too.
1: De Beter Goed Gejat-plaat.
0: En René zong dat omdat het een van zijn favoriete nummers was. En het origineel was dus niet van hemzelf, maar was van wat jaartjes daarvoor en kwam uit Engeland en kwam van Yazoo.
1: De Beter Goed Gejat-plaat.

Karol G en Bruno Mars en Stil. Ja, en waar sta je stil op de weg? Nou, eigenlijk niet echt in Brabant, want files zien we in onze provincie niet. Maar ik waarschuw wel even voor de wegwerkzaamheden, want die zorgen echt wel voor problemen. Natuurlijk moet je ook rekening mee houden als je een wat zwaarder voertuig hebt, dat je niet zomaar over de brug mag op de A27. Dat weten we onderhand wel, hè, de Merwedebrug. Maar ik noem het toch maar eens even een keertje. De A59 richting Zonzeel voor Knopend Hooipolder is het weer dicht tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder. Tot maandagochtend wordt er daar aan de weg gewerkt. En op de A73 gebeurt het in twee richtingen. Richting Nijmegen gebeurt het tussen Maasbree en Vierlingsbeek. En richting Maasbracht tussen Malde en Haps. En op de N282 zijn ze ook nog steeds bezig. Van Tilburg naar Breda is dat. Tussen Gilze en Rijen zijn ze met opruimwerkzaamheden bezig. Demontage van vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Tot de middag zijn ze daarmee bezig. Betekent dat je die weg in twee richtingen niet kunt gebruiken. Inmiddels zegt de klok mij, en die ligt niet hoor. Het is 11:04. Zo dadelijk een mooie plaat om te janken. En ook nog een heel speciaal feestelijk verzoekje. Ga ik ook nog even inwilgen. Nu trotse Canadees, Bryan Adams op Omroep Brabant.

0: man met het prachtige kartelrandje aan zijn stembanden. Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started.
1: Ik breek heel even in.
0: Mag hè, als je iets leuks hebt te melden of iets bijzonders hebt te melden, dan kun je altijd even een berichtje sturen. Kun je via de mail doen, Omroep Brabant. Maar je kunt ook even een appje sturen naar 0657328203. Ik heb een berichtje gekregen in dit geval van Frank. Frank van der Helzen in dit geval. En die vraagt zich even hardop af, wat geef je als je vrouw liever, of je lieve vrouw, sorry, geen verjaardagscadeau wil? Nou, een verzoeknummertje. José wordt zaterdag, moet ik erbij zeggen hoe oud ze wordt? Het is in ieder geval een mooi carnavalsjubileum. José is jarig vandaag. Ik weet zeker dat zij een nummer van Teddy Swims, Luke Combs of Zwoele Zomernachten leuk vindt om van jullie te horen. Niet echt mijn favoriete, zegt Frank erbij, maar dit keer draait het niet om mij. En kunnen jullie haar blij maken? Nou, dat doen we bijzonder graag. Zeker omdat hij erbij zegt dat José heel vaak naar Omroep Brabant luistert. Nou,

Namens ons allemaal bij Omroep Brabant. En speciaal voor jou. En Frank die houdt liefdevol zijn eigen oren even dicht. Hier is hij dan, uit Graven tegenwoordig. Speciaal voor jou, maar we genieten allemaal lekker mee. Rutger van Barneveld en Zwoele

0: jong was ze wereldberoemd.
1: Dankzij de Disney Club. En of dat nou verstandig was. Misschien is Britney Spears wel het levende bewijs dat het helemaal niet goed voor je is om heel jong beroemd te zijn.
2: Een plaat om te janken.
1: Ja, ik had mijn toon al aangepast, hè, dat hoor je wel. Ja, de plaat om te janken komt er weer aan. En deze keer komt hij van lang geleden en hij komt uit Frankrijk in dit geval. Van Michel Polnareff. En dat is iemand die de muzikaliteit echt van huis uit heeft meegekregen. Zijn vader werkte al samen met Edith Piaf. En zelf was hij ook al heel jong muzikaal actief. En hij kwam ook al jong in contact met ene Jimmy Page, bekende gitarist van Led Zeppelin later. En op het nummer die je zo gaat horen, hoor je ook gitaarspel van meneer Page voorbij komen. Het is een excentrieke man die om de zoveel tijd weer van uiterlijk veranderde. En ja, een beetje een Bowie-achtige manier van optreden had, kun je dan wel zeggen. En hij doet het nog steeds, optreden. Ook al is hij 82 jaar inmiddels, niet meer zo vaak. Maar zo af en toe wil hij nog wel eens een keer het podium beklimmen. En dan zingt hij dit liedje misschien ook nog wel een keer. Ja, het is een treurig liedje, want anders zou hij niet in deze rubriek voorkomen. En als je zo naar de tekst luistert, dan ben ik niet zo van het Frans, want dat kan ik niet zo goed. Maar je kunt het wel laten vertalen. Het is wel een beetje, ja, wat zou je zeggen, het past niet meer helemaal bij deze tijd. Want als het gaat om ja, een dame die niet op zijn avances wil ingaan, ja, dan is het niet meer zoiets van 2026 om dan te zeggen het poppetje dat altijd nee zegt. Maar toch zingt hij daar dus wel over. Poupée, la poupée, qui fait non. Non, non, non, non, non, non. Ja, en daar word je dan toch een beetje treurig van. Maar het leverde hem wel een dikke hit op. En ik vind het een heel leuk nummer om nog steeds te horen. Michel Polnareff. Hier is hij dus. La poupée, qui fait non.

0: De nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Hij beschermt de bomen. Hij heeft genezende krachten. En houdt de insecten diep in de herfst in leven.
2: Oh.
1: En helpt je ook nog van je kater af.
2: Oeh.
1: Toch zijn er nog veel mensen die de zaag in de club opzetten.
3: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast. Oh,

0: Stella Letkowski heet ze eigenlijk, maar ze heeft er maar Stella Lefty van gemaakt. En met Boston scoort ze een dikke hit, ook buiten Boston.
1: De schijf van 5.
0: Hoor je elke zaterdag op Omroep Brabant tussen 11 en 12. En het thema deze keer is nooit. En waarom nou nooit? Als je dat nog niet eerder gehoord hebt in deze uitzending, NAC is jarig, de voetbalclub. En NAC betekent Noad Advenda combinatie. En de N van Noad stond voor nooit. En verder niks met de club te maken of wat ook. Maar toen dacht ik, ja, er zijn best wel veel leuke liedjes gemaakt met never of nooit of nie of jamais en zo. En als je nog een mooie weet, laat het vooral weten. Hè. Dat doet dat via de app, want dan kan ik het ook nog lezen. 06-573-28203. 06-573-28203. Liedjes met nooit of never. Nou, eentje hoef je niet meer te doen. En dat is You Never Walk Alone. Die heb ik al gedraaid eerder in deze uitzending. Die gaan we dus niet nog een keertje doen. Maar misschien wel een van deze die al wel zijn aangevraagd, hoor.

0: Weekend. Met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Nou, laat even van je horen via de app 06-573-28203... als je een mooie plaat weet die dus iets met het thema never of nooit te maken heeft, of in een andere taal als maar mooie plaat is. En ja, als ik hem hier kan vinden. En in die schijf van 5 pas, want ik kan natuurlijk niet alles draaien. Maar ik doe erg mijn best. Dan laat het gewoon weten. En nou ja, laat sowieso van je horen. Hè. Als je iets anders op te merken hebt, als het vriendelijk of lief of leuk is, of kritisch, maar wel respectvol, dan mag het allemaal. Hè. Het appnummer staat ervoor open. 06-573-28203. Het is bijna 11 uur, zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
15: Bravo.

0: discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
3: Met onze chocolade.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
8: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Omroep Brabant. 11:02 is het, nog een uurtje weekend. Daarna gaan we gewoon gezellig de tijdmachine met z'n allen in, met John. En aan het eind van de middag dan hebben we nog Nederkoen met de beste Nederlandstalige muziek. Dus er is nog heel wat ons te wachten staat. Net als dit komend uur al, want dan hebben we dus de schijf van 5. Het thema is never of nooit. En ik heb al een paar hele mooie plaatjes binnen zien komen. En ik mag er dus 5 gaan draaien. En misschien dat ik functioneel de tel nog even kwijtraak en dat het er 1 of 2 meer zijn. Kan altijd natuurlijk, hè. Hoe staat het ervoor op de wegen in Brabant? Nou, over het algemeen best wel goed, want het valt mee met files. Wel dus wat wegwerkzaamheden. Ik heb ze al een paar keer genoemd, maar ik blijf dat gewoon doen, want ja, mocht je net de weg opdraaien, houd rekening met alweer wegwerkzaamheden bij Hooipolder op de A59. Dat is nu tussen Waalwijk en Hooipolder richting Zonzeel. En op de A73 wordt er op verschillende plekken richting Nijmegen en richting Maasbracht aan de weg gewerkt. Richting Nijmegen is het voor Vierlingsbeek, richting Maasbracht voor Haps. En nog steeds zijn ze bezig om een bom te demonteren uit de Tweede Wereldoorlog op de N282 Tilburg-Breda. Tussen Gilze en Rijen word je even omgeleid.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hey Remo!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Maan, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Weekend. Christian Westerveld.
21: Christian!

0: worden door de videoclip met vele sportbloopers erbij. Dire Straits, Walk of Life.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje bewolkt, maar op de meeste plekken wel droog in Brabant. Hoe het verder gaat met het weer, je hoort het zo duidelijk van Johnny van Weerplaza. Die gaat het allemaal vertellen. Wat is allemaal in het nieuws? Nou, om te beginnen een spoor van vernieling door Breda, de Wijkerheuvel. Ja, daar zul je zien dat ze zijn geweest. Ja, wie het is, welke groep idioten bezig is geweest, daar is nog niet bekend. Maar wel dat ze een behoorlijk spoor van vernieling hebben achtergelaten. Een auto, een mobiel toilet, een kliko, het ging allemaal in vlammen op. En een ruit van een huis werd ook nog ingegooid met een baksteen. Je ziet het trieste resultaat op Web&App bij Omroep Brabant. En een stevig ongeluk op een spoorwegovergang. Bij Oud-Gastel, een fietser is gisteravond daar zwaar gewond geraakt op een beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud-Gastel. Kwam in botsing met een trein. Er is ook een traumahelikopter bij je naartoe gestuurd. Gevoetbald wordt er natuurlijk ook in de Eredivisie dit weekend nog. Daarna ligt het even stil vanwege de interlandbreak. Willem II speelt vanavond tegen Fortuna en morgen gaat PSV op bezoek bij FC Twente. In de Eerste Divisie deden de Brabantse clubs het best goed, met uitzondering van Helmond Sport. Maar ja, dat kon ook niet anders dat er een club uit Brabant punten zou gaan liggen, want er was een Brabantse derby in Den Bosch. Den Bosch won met 2-1. RKC haalde uit tegen MVV. 6-1 werd het daar maar liefst. FC Eindhoven klopte thuis FC Emmen met 3-1. En Top Os won met 3-0 van Dordrecht en deed de laatste plaats daarmee ook over. NAC speelt later nog en daar vieren ze vandaag al wel een feestje, want NAC is vandaag 114 jaar geworden. Waarover zo dadelijk nog meer, want daarom is het thema nooit of never vanwege de eerste letter van NAC namelijk. Inmiddels is het 13 minuten over 11 geworden.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Hey everybody, it's Phoebe Rexha here.
1: De hele dag.
2: Kijk gezellig. Omroep.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Deense vrolijkheid van Alphabeat Fascination. Het is bijna 10 minuten voor 11:30 geworden en we gaan over het weer praten. Ga ik met Johnny doen van Weerplaza. Ik zei Johnny, volgens mij ziet het er helemaal niet zo verkeerd uit deze keer.
1: Nee, het is wel, als je uit het raam kijkt zie je veel wolken en je ziet ook wel dat het redelijk waait. Dus je denkt, ah, het is vast koud, maar dat is niet zo. En vanmiddag wordt het 21. Veel wolken, af en toe een glimpje zon. Kan ook een keer een spatje regen vallen. Maar het is wel zo dat het in Nederland vandaag wat natter is in de noordelijke helft van het land dan in het zuiden. Dus in Brabant valt bijna niets. Het is wel zo dat later vannacht is het andersom. Dus in de loop van de nacht verschuift de regen wat meer naar het zuiden van Nederland. Dus in de loop van de nacht in Brabant wat regen. En ook morgenochtend kan het nog een tijdje regenen. Dus ja, als je dat kan, morgen lekker uitslapen. Want later op de ochtend en zeker in de middag komt de zon weer veelvuldig tevoorschijn. En is het best wel aangenaam weer.
0: Oké, hoe laat moet je dan morgen de gordijnen open doen?
1: Ja, hangt er vanaf waar je woont. In het westen kan dat al wel om 9 of 10. Maar zit je in Eindhoven of Helmond, zou ik lekker gewoon blijven liggen tot 11:30, zoiets.
0: Oh ja, als je die luxe hebt. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen en zeker voor mij niet. Maar goed, de rest van de dag die ziet er wel redelijk uit.
1: Ja, geregeld zon, wel nog redelijk wat wind en een graad of 19. Die wind die raken we daarna kwijt. Dus de komende week is het heel rustig weer. Met ook geregeld zon, vooral in de middag. 'S Ochtends kan het soms mistig zijn. Dan denk ik vooral aan dinsdag en woensdagochtend is die kans behoorlijk aanwezig. Maar verder rustig najaarsweer met best wel hoge temperaturen. Zo rond een graad of 20 vaak.
0: Oké, nou dat heeft dan nog iets van een nazomertje, toch?
1: Ja, het is zelfs zo dat op de lange termijn, dus eind volgende week, het volgende weekend, zelfs signalen zijn dat het nog wat warmer wordt. Er zit nog wel wat onzekerheid in. Maar ja, bij nazomer denk ik altijd wel aan 3,24.
0: Dus oké.
1: Ja, dat halen we zeg maar maandag, dinsdag, woensdag niet. Maar ja, met rustig weer en zon en 20 graden is ook wel lekker.
0: Ja, en ook de kalender gaat ons vertellen dat het gewoon herfst is, hè, volgende week. Dus
1: Ja, bij meteorologen is het al 1 september.
0: Ja, maar dat is beroepsdeformatie, is dat,
1: ja,
0: hè? Dat
1: precies,
0: weet je.
1: Precies, de astronomen beginnen binnenkort ook.
0: Zo is dat, goed. Hey, dankjewel, we zijn weer bijgepraat.
1: Oké.
2: De schijf van 5.
0: Laten we maar gauw beginnen. Het thema is never of nooit. En ja, ik probeer altijd er netjes bij te zeggen wie de nummers die ik draai heeft aangevraagd. Maar dat is af en toe een beetje lastig terug te vinden. En ja, tenzij je natuurlijk heel goed bent in het administreren. Nou, daar ben ik dan niet zo vreselijk goed in. Maar dat maakt ook allemaal verder niet uit. Het is wel leuk dat er weer zoveel gereageerd is. Want ik heb echt keuze genoeg wat dat betreft. Want de eerste plaat die je nu gaat horen, ja, daar weet ik volgens mij wel van. Die het allemaal gevraagd hebben. Dat waren Olaf, Colinda, Marielle en Jacqueline. En Tom, ook deze. Ooit de zanger van Kajagoogoo. Limaal en The Never Ending Story.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het gevoel
5: van hier. Omroep Brabant.
0: De schijf van 5.

door Rob aangevraagd. Never knew love like this before, Stephanie Mills. Ja, ik heb er nog een paar te gaan. Het is inmiddels 3:30 geworden. Ja, en deze mag niet ontbreken. Zeker niet. Onder meer door Hans aangevraagd. Rick Astley, never

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: van Brabantse bodem. Beter laat dan nooit, Kafke.
1: De schijf van vijf.
0: En dan is het nu tijd om er een punt achter te zetten achter het thema. Tenzij, ja. Nou, vooruit dan. Door Mies gevraagd. Ja, letterlijk zit hij niet in de titel, maar het wordt wel veel gezongen. Never. Het heet Forever and Ever. Ach ja, deze man ook weer eens een keertje op de radio. Uit Griekenland, de enige echte, onvergetelijke Demis Roussos. En Forever and Ever op Omroep Brabant.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: John Mayer. Niet te verwarren met John Major, want dat was weer iemand anders. Daughters, het is bijna 8 minuten voor 12. En dat betekent dat ik bijna...
1: Je auto instapt. Over John gesproken trouwens.
0: Jij bent John,
1: ja,
0: hè?
1: Ik ben John.
0: Ja, jij bent ook een John. Ja,
1: niet
0: klopt.
1: Mayor. Ik ben nog geen Major.
0: Nee, ook niet.
1: Maar ook niet Major Tom.
0: Je hebt ook geen Major, geloof
1: ik.
0: Nee.
1: Maar je gaat helemaal de verkeerde kant op.
0: Maar wel een hele majeure muzieksmaak.
1: Zeker, dat zeker, ja.
0: En wat heb je meegenomen
1: Ik zei het tegen jou, want jij draaide Alan Langley met Texas...
0: Choose in Texas.
1: Choose in Texas, ja. Ja, ik zei tegen jou, ik vind het echt een te gek liedje.
0: Ja.
1: Ja, ik hou van dat genre, maar dat zullen heel veel mensen niet achter mij zoeken.
0: Nee, ja, ik zocht ook geen line dancer achter hier.
1: Nee, maar dat ben ik ook niet. Maar dat is een heel ander verhaal.
0: Okay.
1: Dat komt een kijk hoe je morgen wel een keer terug.
0: Kom je, als je altijd radio geparkeerd hebt op Omroep Brabant... kom je dat vanzelf tegen een keertje.
1: Ja.
0: Goed.
1: Hey, blijf lekker luisteren, want ik ga zo meteen reizen in de tijd met de tijdmachine. Hij is gewassen, hij is getankt. Hij zit niet helemaal vol, want het was duur.
0: Nee, snap ik.
1: Ja, dus we maken wat voorzichtigere tripjes. Dus we doen dan niet zeg maar van de 70s naar de 90s en weer terug. Maar we doen gewoon van 70. Nee joh, gek. Mm. We gaan alle kanten op. Ik heb bonnetje ingeleverd, dus...
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Heb je alvast één iets?
1: Ja, de draaitafel.
0: Ja.
1: Daar gaat een 12-inch op. Elvis zong het ooit.
0: Ja.
1: En de uitvoering die je straks hoort in een 12-inch... is zeker niet van Elvis, want dat is iets wat je bij mij niet zo snel hoort. Maar het is altijd in mijn gedachten. Dat is de cryptische omschrijving.
0: Oh ja, heel cryptisch. Ja, hoor. Ja joh. Heel cryptisch. Ja, ja. Nou, goh, wat zou dat nou toch zijn? Heb je een idee?
1: Ja, het kan van alles zijn.
0: Ja, dat is waar. App even naar 06573-28203 als je denkt te weten.
1: Heeft iets met dieren te maken.
0: Oké. Okay. Maak er een mooie zaterdag van wat mij betreft. Tot morgen.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
10: Voordeeluitjes.nl. Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
11: Dat is genieten.
12: Met Rousseau chocolade.
10: Kijk op rousseau.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. We gaan even naar de verkeersinformatie om te zien wat er allemaal los is op de Brabantse wegen deze middag. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar 5 minuutjes vertraging en 6 minuten extra in je auto breng je door op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum, net iets buiten de provincie. Maar wees gewaarschuwd. Als je daar bent, dan doe je er dus iets langer over. Eens even zien wat we zo gaan doen in de tijdmachine. Nou, kan je zeggen heel veel. Het wordt hartstikke gezellig tot 4 uur met alleen maar muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals iedere zaterdagmiddag. En we beginnen zo meteen met een liedje. Het gaat niet over kletsen, maar gewoon over kussen. Dat klinkt zo. Right, Set, Fred, zo meteen.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
24: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: De muziek van Climie Fisher, Rise to the Occasion. Denk jij, dat is een zanger? Ja, nou, dat wordt zeker door een zanger gezongen.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine. Met Tom van Groenhoven.
0: Maar Climie Fisher was helemaal geen persoon. Nee, het was een Brits duo. Bestaande uit Simon Climie en Rob Fisher. En uiteindelijk was het met Rise to the Occasion in 1987 ook nog eens zo dat het helemaal geen grote hit was. Maar de grote doorbraak die kwam met een nieuwe versie. En dat was een hip-hop mix gemaakt door Phil Harding en Ian Curnow. Van het succesvolle BWL-team. En dat zeg je waarschijnlijk allemaal niks. Maar als ik deze namen noem, Stock, Aitken en Waterman, dan denk je, aha, het rings a bell. Precies, die versie gaf de plaat een veel stevigere ritme. En uiteindelijk werd daardoor deze versie die je zojuist hoort ook weer een hit. Goedemiddag! Een stukje muziekgeschiedenis dat je deze middag misschien nog wel vaker gaat horen in de tijdmachine. Leuk dat je er weer bij bent. 16 minuutjes over 12. Het is zaterdagmiddag. En we zitten heerlijk in het weekend van september. En het weer werkt ook lekker mee. Dus wat dat betreft zit het deze middag helemaal goed. Zometeen gaan we terug naar de jaren 80. Met een rapplaat door de Wee Papa Girl rappers gedaan. Dat waren twee zusjes uit Londen. Sandra en Samantha Lawrence. En die opvallende groepsnaam van de Wee Papa Girl rappers kwam volgens de zussen gewoon uit hun jeugd. Als hun vader weer eens gelijk had, reageerden ze met Wee Papa. En daar ontstond uiteindelijk Wee Papa uit. Ja, het is maar dat je het weet. In 1988 scoorden ze met We Rule, hun grootste hit. Nummer 6 in Engeland. Maar bij ons in Nederland ging hij nog hoger naar de nummer 2. Net geen nummer 1. De Wee Papa Girl rappers met We Rule.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
3: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.
4: Omroep Brabant.
5: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.
6: Oh,

0: play the rhythm there again, Kim Rasta, because the rhythm there, maka.
1: I'm the Duke, boys. You'll be coming by here just any moment now. I can feel it in my bones. I just can't wait to go.
2: We gaan deze middag terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
4: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
2: Dit is de tijdmachine.
4: Op Omroep Brabant.

0: herinneringen komen alweer omhoog. Erik die had het over de We Papa Girl rappers. Brengt hem terug naar zijn schooltijd. En dit is natuurlijk de jaren 90 voor veel mensen ook heel herkenbaar. En ongetwijfeld dat je daar herinneringen bij hebt. Dat is een beetje het recept van de tijdmachine. Je hoorde Take That.
1: Out.
0: Ja, ga je voor deze?

0: kies je oud of ga je voor fout?
1: Die keuze leggen geel in je handen. Iedere zaterdagmiddag mag jij een liedje kiezen. Gaan we voor oud? Gaan we voor Sorry I'm My Lady van Baccara? Of zeg je nee, John, geef mij die Club 69 maar. Let Me Be Your Underwear. Die heb ik ook al eens heel lang niet meer gehoord. Dat geldt trouwens voor beide. Maar ik heb niets te zeggen hierin. Jij bepaalt uiteindelijk welk liedje straks te horen is. Oud of fout? 06-573-282-03. Dat is het Omroep Brabant appnummer. Staat voor jou ter beschikking. Dit is Level 42.

dikke hit in de jaren 80 van Level 42. Dat is wel leuk. Ik zit al op de kalender te kijken vooruit in de tijd. De tijdmachine kan alle kanten op, ook vooruit in de tijd. En in oktober, het weekend, in de week, even uit mijn hoofd, 19 oktober... dan gaan we weer terug naar de jaren 80, een week lang met het gevoel van de jaren 80. Nou, komt Level 42 zeker ook weer voorbij. Want als iets jaren 80 is, is het wel Level 42 natuurlijk. De problemen op de weg beperken zich tot twee files. Die vind je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Daar 6 kilometer. En iets langer doe je over de A16 van Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Daar 9 kilometer file, 10 minuutjes extra reistijd. Het is bewolkt vanmiddag. Lokaal is er een kans dat de zon er nog wel een leventjes bij komt. Het blijft over het algemeen droog. Kan een klein spatje vallen. En met zo'n 20 tot 21 graden is het een prima aangename temperatuurtje. Aangenaam is het hier ook in de studio met de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu George Michael. Dit is

0: favoriete liedje van Sailor, Traffic Jam. Nou, dat was in de jaren 70 toen het liedje uitkwam. Stukken minder dan tegenwoordig in 2026, Traffic Jam. Er is iets te kiezen deze middag. Tussen oud of fout, voor welk liedje ga jij?
1: Oud.

0: zo'n lekker laidback ritme, hè, dit. Lennon Miles, een gitaartje erbij. Black Velvet in de tijdmachine. Bijna kwart voor één. De keuze is gemaakt.
1: Fout. Of ga je voor fout?
0: Dank voor alle stemmen. Het is gezellig in de app. Ik ben flink aan het turven gegaan. Overigens was het niet heel moeilijk vandaag. Ik zag het al een klein beetje aankomen al toen ik de eerste keer de fragmentjes liet horen. Je had de keuze uit Out, Sorry, I'm a Lady Baccarat. Of Fout, Let Me Be Your Underwear. Club 69. Nou, Club 69 gaat een keer mee naar mijn disco-uurtje, want jullie kozen voor deze.
2: Out.

Paul Young, Come Back and Stay. In de tijdmachine daarvoor nog de uitslag van Oude Fout, Bacada. Jullie lekker van genoten. Ik kreeg nog een appje van Maurice. Ik hoorde mij in de loop zeggen dat ik het over het gevoel van de jaren 80 had. Hoor ik dat nou goed, zegt hij. Gaan jullie het gevoel van de jaren 80 weer uitzenden? Ja, zeker gaan we dat doen. Ik heb het nog even voor je opgezocht. In de week van 19 tot en met 25 oktober staan wij weer helemaal in de 80's. En die zijn populairder dan ooit. De muziek van toen met leuke spelletjes en allerlei leuke dingen. Daar ga je nog veel meer over horen. Maar zet het vast groot in je agenda dat je die hele week lekker gaat genieten van het gevoel van de jaren 80 hier bij Omroep Brabant. En dan ben ik er s'avonds ook weer uit. Met prachtig 80 gaan we ook gewoon weer doen. Dus lekker lang doorgaan. Ik kijk daar nu al naar uit. Zoals ik ook alweer uitkijk naar het volgende uur van de tijdmachine. Met daarin een 12 inch op de draaitafel. Een cryptische omschrijving. Altijd in mijn gedachten. Dat is een tipje van de sluier. Het wordt gezongen door twee mannen. Nou, straks de 12 inch van die versie. Maar eerst nog Seal en The Beginning.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
12: Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
11: Kijk op rousseau.nl.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
15: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, het is precies 2:01. Je luistert naar Omroep Brabant, de tijdmachine. Het is 3 probleempjes op de Brabantse snelwegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar 10 minuten extra reistijd. 6 minuten langer doe je over je reis de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Del. En dan nog 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. Sterkte allemaal in de file en blijf lekker luisteren naar de tijdmachine. Straks op de draaitafel een remake die uiteindelijk succesvol was. De origineel is van Elvis, maar ook Willie Nelson scoorde er ooit een dikke hit mee. Maar beide ga je niet horen. Wie dat wel zijn straks, dat hoor je zometeen.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
29: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
28: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
29: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
30: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
31: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
30: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
31: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Het zijn liedjes die je soms zo meezingt, waarbij je eigenlijk helemaal geen notie hebt wat je eigenlijk aan het zingen bent. Het zingt gewoon lekker mee, Billie Jean. Michael Jackson, nou, hoorde je in de tijdmachine.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Maar dit liedje is veel gevoeliger dan dat je denkt. Het nummer gaat namelijk over een meisje dat beweerde dat Jackson de vader van haar kind zou zijn. En Michael baseerde het op een vrouw die hem stalkte. En hem ook brieven schreef over een zoon waarvan zij dacht dat hij de zijne was. En je hoort het ook terug. He's not my son. She's the one. Dat refereert dus naar dat verhaal. Michael sprak zelden over deze vrouw, maar hij had het er heel erg moeilijk mee om met deze ongewenste aandacht om te gaan. En werd daardoor nog wat teruggetrokkener in zijn leven. En het liedje, dat was zijn manier om zijn gevoelens te uiten zonder haar rechtstreeks aan te spreken. Dat deed hij gewoon met de tekst, met de muziek. Dus we zingen het allemaal mee, we dansen er allemaal op, maar er zit veel diepere betekenis achter. Michael Jackson in de tijdmachine, 12 minuutjes overheen, zaterdagmiddag. Straks gaan we maximaal genieten van een remake van een liedje van Elvis dat eigenlijk helemaal niet bedoeld was om een hit te worden. En zoals zo vaak gebeurde dat dan ineens wel. Zometeen Hot Chocolate en You Sexy Thing op je radio. Maar eerst U2 en The Sweetest Thing.

0: Hot Chocolate, You Sexy Thing. In de tijdmachine. Op Omroep Brabant.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Hij ligt op de draaitafel. De 12-inch van een nummer dat oorspronkelijk van Elvis is. Ook Willie Nelson die scoorde daar een grote hit mee. Het is Always On My Mind. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld als single voor de Pet Shop Boys. Ze namen het in 1987 op voor een Britse tv-special. Precies 10 jaar na de dood van Elvis Presley. En de reacties die waren daar zo goed op dat de platenmaatschappij besloot om hem alsnog uit te brengen. En dat bleek een hele goede zet, want met kerst stond hij 4 weken op nummer 1 in Engeland. En ook in Nederland haalde hij de eerste plek in de top 40 toen. Een eenmalig Elvis eerbetoon. En dat groeide gewoon uit tot een van de grootste hits. Je hoorde nu de 12-inch van de Pet Shop Boys. Dit is Always On My Mind.
1: Uit John's platenkast.

George Benson on Broadway. Daarvoor nog de Pet Shop Boys. Always on my mind in de 12 inch. Krijgen ondertussen mooie foto's binnen van mooie stereotorens. Met equalizer. Echt het jaren 80 gevoel. Dat was echt mooi in die tijd. Ik zeg ook, ja, jammer dat ik dat allemaal heb weggedaan. Maar ik kan helemaal niet alles bewaren. Ik weet wel dat die apparatuur van toen veel warmer klonken dan het digitale wat we allemaal tegenwoordig hebben. En daarom af en toe de 12 inch. Of nou, af en toe iedere zaterdag neem ik hem gewoon mee. Gooi hem op de draaitafel. De echte Technics voor de kenners. De SL12 MK2 1200. Ja, dat is allemaal van die technische termpjes. Even kijken. Er is een probleem op de weg. Rijd je op de A4 Antwerpen-Rotterdam... dan kom je tussen Bergen op Zoom en Dinteloord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Maar even herhaling. Dus op de A4 Antwerpen richting Rotterdam... kom je tussen Bergen op Zoom en Dinteloord een spookrijder tegen. Daar nog altijd gesignaleerd wordt. Dus pas daarop. Verder vertraging op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 5 minuutjes. 6 kilometer file op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tussen 10 minuutjes van Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat was het eventjes. Voor de rest is het allemaal buiten onze provincie. En zijn er vooral wegwerkzaamheden. Het weer deze middag is te omschrijven als bewolkt. Lokaal kan het zonnetje er even proberen door te komen. Het blijft droog over het algemeen. En met 20 tot 21 graden is het best aangenaam. Vanavond dan neemt wel de bewolking toe. En vannacht kan er de enige tijd gaan regenen. Koelt af naar een graadje of 15. We gaan zo meteen een tijdreis met je maken. Terug naar een top 40 van toen. We gaan naar het jaar 1983. Maar eerst R.E.M. The One.

0: tijdloze popmuziek, als je het mij vraagt, van R.E.M. en The One I Love. We gaan tijdreizen. We gaan terug in de tijd.
1: Top 40 flashback.
0: En we gaan naar 19 september 1983 om de singeltjes van toen eens even met je door te nemen. De 40 meest populaire platen verkocht in de platenzaken destijds. En daar waren altijd weer nieuwe binnenkomers iedere week. Want anders blijft die lijst natuurlijk op een gegeven moment helemaal hetzelfde. En een van die nieuwe binnenkomers was voor Billy Joel, Tell Her About It. Ook de Dolly Dots hadden een nieuwe single, Don't Give Up. Die kwam binnen op 37. Divine op 35 met Love Reaction. En twee hoge nieuwe binnenkomers. Ook voor Tineke Schouten, Sweet Sweet Honeybee. En BZN Le Legionnaire. Dat waren de hogere binnenkomers. Ik ga er twee draaien. Dat zijn niet die twee die ik net noemde. Maar ik heb gekozen vandaag voor nummer 27, Rocket. Herbie Hancock, die hoor je zo meteen. Gevolgd door Genesis en Mama. Want die kwam binnen op 26.

0: blijft een fantastische plaat. En het wordt vaak aangevraagd met Moederdag, omdat het Mama in de titel heeft. Phil Collins met Genesis natuurlijk. Het is op 19 september 1983 een nieuwe binnenkomer in de top 40 van toen op plek 26. Ja, en dat Mama, dat gaat helemaal niet over een moeder. Nee, het liedje gaat over een jongeman die is geobsedeerd, namelijk door een prostituee. En die is vervolgens weer niet in hem geïnteresseerd. En die jongeman die raakt daardoor gefixeerd. En hij staat erop haar mama te noemen. Het is gebaseerd op een boek dat Phil Collins ooit las. En in dat boek wordt een jongeman verliefd op een oudere prostituee die zijn genegenheid niet beantwoordt.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, dus denk daar de volgende keer even over na. Als je denkt met mama in gedachten, ik denk aan mijn lieve moedertje. Dat gaat dus helemaal niet daarover. Die ballon die prik ik dan toch maar even door. Ik ga de top 10 even met je doornemen. Van de top 40 in 1983 op 19 september. Waarvoor fietste jij naar de platenzaak? Nou, onder andere misschien voor nummer 10. Daar stond Red Red Wine met een singeltje van UB40. Stray Cats, één plekje hoger op plek 9. She's Sexy and 17. Yellow met I Love You vonden we in vakje 8. En op nummer 7 Je Suis Tu Es van The Shorts. Op nummer 6 een superstijger Big Luck van Robert Plant. En ook een superstijger de week daarvoor nog op 25. Maar toen te vinden op plekje 5. Een liedje van André van Duin, De Heidezangers. En dan brengt mij dat bij de top 3. En die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback nummer 3.
0: Ryan Paris en Dolce Vita met het pingeltje. Dat, ja.
1: Nummer 2.
0: Voor de versie van Rigetta. Miranda had hem ook, maar...
1: Nummer 1.
0: Ja, dit was de nummer 1, jongens. Kodo van Duff.
1: Top 40 flashback.
0: Ja, en de oplettende luisteraar zegt... Hey John, maar wat was er dan op plekje 4? Want die heb je niet genoemd. Nee, dat klopt inderdaad. En dat was een bijzonder liedje wat daar stond. Van Moniyaka. En dat liedje dat heet Godeyaka. En dat klonk zo.

0: zo tikken de secondjes en daarmee de minuten en daarmee de uren voorbij. Zo zijn we ook alweer bijna aan het einde van dit tweede uurtje van de tijdmachine op Omroep Brabant. 5 minuutjes voor 2. Met Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. Straks nog veel meer lekkers in de tijdmachine.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
12: Albert Heijn. De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. We gaan eens naar een update van het verkeer. De A2 in Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Daar 11 kilometer file intussen. Een stukje verderop. Diezelfde A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. 6 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Daar doe je 15 minuten langer over je reis tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Intussen is die file ook 14 kilometer. Dus dat is geen kattenpis. En tot slot nog een korte file op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daar 5 minuutjes extra reistijd naar je eindbestemming of tussenbestemming, wat het ook mag zijn. Wij gaan zo tijdreizen. Dat doen we straks met een virtueel live optreden van een dame die een prachtig liedje gaat zingen. Heel cryptisch omschreven. Ik snap het, ik hoor het. Zometeen Patrick Cowley op je radio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
10: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
11: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
12: Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
11: Kijk op rousseau.nl.
14: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
14: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: de tijdmachine. John van Groenhoven.
18: Dat is gewoon lekker de beste.

0: alvast een klein voorproefje voor over een uurtje. Dan opent John's Disco Party natuurlijk iets na drie in de tijdmachine. Je hoorde Patrick Coley samen met Sylvester en Do You Wanna Funk.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Het is 10 minuutjes over 2. En ik ben er tot 4 uur met de tijdmachine. Met allemaal muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En als jij je afvraagt wat nou het geluid is wat ik al wekenlang laat horen, dat wordt maar weer niet geraden. Dan zou ik zeker dit uur blijven luisteren. Straks kun je je kwalificeren. Win je een leuke prijs. En misschien ook wel de Bluetooth-speaker. Als je het geluid weet te raden. Dus. Zometeen muziek van The Shirts, Love and I'll Walk Away. Maar ik neem je eerst mee terug naar de 90s voor deze muziek van The Nightcrawlers, Surrender Your Love.

0: de shirts en Love and Walk Away. En dan in één keer gewoon, ja, zeggen, nou, we zijn klaar. Ik vind het mooi geweest, we maken er een einde aan.
1: Dit is de tijdmachine. Live
0: on stage. Altijd verbazend hoe sommige liedjes gewoon kunnen eindigen. Soms doet er heel veel de band of de artiest of de productie heel veel moeite voor. Soms denken ze gewoon, oké, we laten hem gewoon heel lachjes, zachtjes uitveden. En of we doen hem gewoon ineens klaar. Kan ook. Heel iets anders. Het virtuele podium van de tijdmachine staat voor je klaar. Met daarop een liedje gezongen door een dame die een liedje gaat zingen dat Bob Dylan in 1973 schreef. Dat was voor de Western, Pat Garrett en Billy the Kid. Het liedje heet Knocking on Heaven's Door. En Randy Crawford die maakte daar in 1989 haar hele eigen versie van. Daarop speelde Eric Clapton mee op de gitaar. Grappig genoeg had Clapton het nummer zelf al in 1975 als single uitgebracht. En ook in Nederland er een hit mee gehad. 14 jaar later dook hij dus opnieuw de studio in met hetzelfde nummer, maar nu bij Randy Crawford. Samen met saxofonist David Sanborn. En het werd een dikke hit, een top 10 hit in vele landen. Randy Crawford's versie van Knocking on Heaven's Door, maar dan live.
2: De tijdmachine live on stage.

hij heet tegenwoordig Sananda Maitreya. Maar hij was vroeger onder de naam Terence Trent D'Arby overbekend. Hij scoorde daar Dance Literal Sister mee. En daarna, na die naamswijziging, ging het eigenlijk helemaal de andere kant op. Kyra Emerald heeft dat ook ooit gedaan. En die werd de Jordan. En dat was ook niet zo succesvol. En tegenwoordig heet ze gewoon weer Caro. Deze dame heet gewoon Diana Ross. En ze zingt Ain't No Mountain High Enough.

Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Ze was vorig jaar nog hier in het land met optredens. Deze dame. Het is drukker geworden op de weg. Den Bosch richting Utrecht op de A2 tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Daar intussen 18 kilometer. 12 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Ook de A17 van Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverbolter. Daar is het druk, daar doe je er 12 minuten langer over. En er is er nog een lange file op de A27 van 9 kilometer Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. En tot slot noem ik dan nog even de... die is weg. Ja. Nee, dat is mooi. Het lost soms ook op, hè. Dat is ook fijn, ja. Dat je in ieder geval weet dat er een eind komt aan de file. Vanmiddag is het bewolkt lokaal. Een kans dat de zon er nog even bij komt. Het blijft droog. Het wordt 20 tot 21 graden. Best aangenaam. Vanavond dan neemt de bewolking toe. Vannacht kan het enige tijd gaan regenen. Wordt het een graadje of 15. En dan als je dan afvraagt hoe gaat de zondag eruit zien. Nou, die start nat. Smiddags opklaringen. Morgen dan wordt het niet meer dan een graadje of 19. Hoe zou jij het vinden om het bordspelletje Remember the Music te winnen? En misschien nog wel een Bluetooth speaker? Nou, zometeen mag je je kwalificeren voor het geluid van toe.

lijkt rechtstreeks uit de jaren 80 te komen. Het liedje van Marcel de Groot. Maar het is gewoon uit 1995. Nederpop ten top. Mag ik naar je kijken? Marcel de Groot. Ja, is klaar. We gaan een spelletje spelen. Althans, misschien wel dat jij het spel gaat spelen. Je mag je zo gaan kwalificeren. Weet je dan de kwalificatie op te lossen? Meestal is dat doodsimpel. Dan heb je al een prijs te pakken. Kom je in de uitzending, dan mag ik je blij maken met het bordspel Remember the Music in de aflevering Movies en Series. En dan mag je een poging wagen om het geluid te raden, wat eigenlijk al wekenlang niet geraden wordt. En dan komt er gewoon hint nummer 3 alweer bij vandaag. Dus het wordt steeds makkelijker om ook het geluid te pakken. Heb jij dat dan ook geraden, dan wil je er ook nog een Bluetooth speaker bij. Nou, wat moet je doen om mee te mogen spelen? Heel simpel. Ik wil graag weten wat het missende woordje hier is. Ja, wat is zij? Ik zou zeggen 06-573-28203. Wat is zij? Welk woordje zoek ik? Daarmee kwalificeer je en heb je misschien een leuk spelletje te pakken. Bordspel Remember the Music. Mag je ook nog een gooi doen naar het geluid van toen. Welk woordje zoek ik? App hem maar. Dit is Chaka Khan, I'm Every Woman.

0: Ik weet niet wat het liedje is. Ik heb het altijd gehad. Van het moment dat ik het voor de eerste keer hoorde. Als ik het hoor, dan word ik zo ongelooflijk vrolijk. Dat ben ik meestal al. Maar dan komt het nog een extra boost bij. Feel good muziek noem ik dat dan maar. Phil Fearon en Galaxy. En What Do I Do? Ik zeg een hele goede middag, Brocht.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag zeg. Waar bel je vandaan, Brocht?
1: Nou, we zitten van ook meer bij het ziekenhuis. Maar
0: Heeft dat, is de, ja, dat vind ik altijd heel lastig, want ja, je, die

0: Je zit toch niet voor niks natuurlijk.
1: Niks lastig aan wat bij de...
0: Ik wil een kram zitten. Oh, nou kijk, er zijn ook goede redenen om naar het ziekenhuis te gaan. Wat leuk zeg. Ja, wie is er geboren?
1: Jules is geboren. Een kleindochter.
0: Oké, en is dat de eerste keer opgenomen? Ja. Oh, vandaar die vrolijkheid. Nou, dat moet een bijzonder moment zijn, hebben gehoord. En dan kom je ook nog in de uitzending. Het is wel een mooi linkje naar het woord waar ik naar op zoek ben, volgens mij. Want welk woord zocht ik? Ja, wel, maar jouw vrouw wel, want die appte.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dan moet je het er even zeggen. Wat moeten we?
1: Fresh.
0: Ja. Even luisteren hoor. Ja, helemaal goed.
2: Geluid van toen.
0: Ja, fresh. Nou, vers geboren. Jul, van harte gefeliciteerd, Bord. Hartstikke mooi.
1: En,
0: maakt de moeder het? Gaat allemaal goed?
1: Ja, alles goed.
0: Goed zo. Nou, hartstikke mooi. Zeg, Bord, jij mag een poging doen om te gaan raden wat het geluid is. En dat wordt al een paar weken niet geraden. Je krijgt drie hints erbij. De hint nummer 1 is, dit geluid is gek. Hint nummer 2 is, het is langwerpig en rechthoekig. En er komt vandaag een nieuwe hint bij en dat is, het is nog steeds te koop. Dat zijn de hints. En dan gaat het om het geluid. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Ja. jij lacht al.
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet het
0: niet. Ja, je weet het niet?
1: Nee, echt niet.
0: Nee, echt niet? En jouw vrouw ook niet?
1: Nee, echt niet. Nee, ook niet. Nee.
0: De rest van het ziekenhuis ook niet?
1: Nou, we zijn
0: weer
1: buiten, maar dat mag
0: je. Oké, nou, dat kan ik niet goed rekenen, maar...
1: Nee, maar
0: dan gaat hij mee naar volgende week. Maar goed, jullie weekend en jullie dag kan al helemaal niet meer stuk, Bord. Dus met de geboorte van Jules en ook nog een leuk spelletje erbij. Het bordspel Remember the Music. Dat gaat jullie zaterdag verder helemaal goed maken. Leuk dat je even de uitzending kwam. Doe de groeten aan de kerstverse ouders. En maak er een mooi weekend van, hè.
1: Dankjewel,
0: hè. Dankjewel, Bord. Yo. Dankjewel.
1: Houdoe.
0: Cool in the Gang, daar was ik naar op zoek. Het woordje fresh. Ja, het geluid gaat gewoon mee naar volgende week. Ik ben al aan het nadenken over een hint. Ik denk dat we volgende week eindelijk maar eens een keer moeten gaan raden.

0: deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

0: Snowden, alias Sting. En natuurlijk met de band The Police. Every little thing she does is magic. Op naar het volgende uur gaan we een disco show openen. Voor een lekker half uurtje dansen in John's Disco Party.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Wat dacht je van Japan?
11: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
10: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
11: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SWK Benelux.
16: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
21: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: voordeeluitjes.nl.
20: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
22: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel. Daar is een file tussen Empel en Waardenburg van 9 kilometer. 9 minuten extra doe je over de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtel en Waddenooie. 20 minuutjes vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Zwijndrecht. Daar is het al heel de middag erg druk. Ook erg druk is het op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder. En dan noem ik ook nog even de A27. Daar heb je ook 10 minuten extra reistijd van Breda in de richting van Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Dat levert daar vertraging op van 9 kilometer. En dat doe je dus 10 minuten langer over je reis. We gaan zo meteen naar Mijn Disco. Hij staat op het punt om voor je geopend te worden met lekkere dansmuziek uit de jaren 70, 80 en 90. Dus ik zou zeggen, zet stoelen en tafel aan de kant. Maak vast een dansvloertje.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: In Azië geweest?
25: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
25: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
25: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
26: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
28: Interessant. Wat verdien jij dan?
27: Zo open bedoelen ze vast niet.
29: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
29: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
31: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
32: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
31: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
32: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
33: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
33: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Lekkere discoplaat van Cheryl Lee Ralph. Ja, grote doorbraak had niet in de muziek, maar ja, het heeft wel iets met muziek te maken. Dat was op Broadway. Ze speelde daar Dina Jones in Dreamgirls.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: En in 1984 bracht ze een album uit, dat heette In the Evening. De gelijknamige single die werd vooral in de disco's destijds een groot succes. Overigens helemaal geen origineel van Cheryl Lee Ralph. Het nummer was geschreven door Barry Gibb. Hij was in 1978 al opgenomen door Teddy DeSario. Maar Ralph maakte er 6 jaar later een veel stevigere jaren 80 versie van die je zojuist hoorde aan het begin van mijn disco party. Ik zit even te denken, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb nog geen nieuwe mix klaar. De Groovebox Studio is tijdelijk ingepakt vanwege verbouwingswerkzaamheden. Daarover een andere keer misschien nog wel wat meer. Maar goed, daarom dus eventjes geen disco mixer, althans geen nieuwe. Maar ik heb natuurlijk een hele berg oude mixen liggen. En dan zullen we er straks maar gewoon weer eens eentje bij pakken. Het is het een lekkere zaterdag voor. Dus dat straks doen we gewoon iets na 3:30. Tot die tijd ga ik je vermaken met lekkere danshits uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Shalabar. Maar eerst terug naar de jaren 90 voor Christian W. Maar niet voordat we hem officieel hebben geopend.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

Chalamar in mijn disco party op de zaterdagmiddag. Altijd iets over drie. Dan gaan de deuren van mijn disco open om je te vermaken met de 70s, 80s en 90s dansmuziek. En dat is vanuit de 70s natuurlijk het disco naar de 80s, het post-disco en in de 90s het Eurodance. Daarover gesproken, daar heb ik zo meteen een hele, hele lekkere van. It's Gonna Be Alright van Deep Zone. Die hoor je zo meteen in mijn disco party. Nou, we gaan eerst even terug naar de jaren 80 voor dit liedje van Rolls Royce. Dit is RR Express.

0: typische sound van de jaren 90 en nog typerender voor de IT in Amsterdam. Daar ontstonden vaak dit soort hits, dat ze daar veel gedraaid werden en ook overgenomen werden in andere clubs in Nederland. Ook in Brabant hebben we natuurlijk heel wat clubs gehad waar dit soort muziek gedraaid werd, zeker in de jaren 90. Dit is John's Disco Party. Even de verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, daar nog 10 minuten vertraging. Een lange vertraging, bijna een half uur, vind je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 10 minuutjes ook op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdrecht en knooppunt Klaverpolder. En dat was het voor wat betreft onze regio. Waar het vanmiddag best aangenaam vertoeven is qua weer. Het is wel bewolkt. Lokaal kan er de zon nog even bij komen. Het blijft droog vanmiddag met 20 tot 21 graden. Is het helemaal niet verkeerd. Vanavond neemt de bewolking toe. Dan kan het gaan regenen vannacht. Enige tijd duren. Ook tot morgenochtend. Vannacht koelt het af naar een graadje of 15. En zoals gezegd, morgen start dan nat. 'S Middags opklaringen met 19 graden. Ja, de studio van de Groovebox is tijdelijk gesloten. Dus even geen nieuwe Groovebox mix. Ga daar wel binnenkort weer eens aan beginnen. Maar dat zijn er natuurlijk een hele hoop die nog in het archief zitten. Dus we pakken er dan gewoon maar eventjes bij. Disco Mix nummer 6. John van Bronhoven. Ik zou zeggen, hang de glitterbol maar op, de spotlight erop en maak je op voor 8 minuten lang alles in de mix.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox.

0: I love you.
1: These are the sounds of the Groove Box.
2: Ja, dat was weer Disco Mix nummer 6. Terug te vinden op mijn Soundcloud page T-Groovebox. Als je het linkje wil hebben, stuur even een appje naar de studio. Dan krijg je dat van mij. Wordt gevraagd, kan dat dan ook niet op Spotify? Nou, dat zou wel kunnen. Alleen Spotify accepteert de mixen niet, omdat de rechten daarvan niet zijn geregeld. Dat kan niet. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar Spotify gooit je er meteen af zodra ik één mix daarop zet. Is al een paar keer gebeurd. Dus dan ben je geblokkeerd. Dus ik moet het hebben van Soundcloud, Mixcloud, andere platformen. En van jou natuurlijk als luisteraar. Want de duimpjes omhoog vind ik altijd fijn om te horen. Het is altijd veel werk, maar met veel plezier, omdat jullie daar lekker naar luisteren. Dit is de tijdmachine. Nu Mick Jagger en Peter Tosh.

Jamaicaanse invloeden en de pop invloeden en de rock invloeden. Allemaal bij elkaar in een blender. En dan komt er een Don't Look Back uit. Een popliedje met reggae roots. Je hoort het allemaal in de tijdmachine. Het is 4:09. Dat betekent dat de laatste minuutjes al zijn ingegaan van dit programma voor deze zaterdagmiddag. Zometeen Nele Groen. Tot 6:00 en daarna gaat de muziek lekker door. Zodat morgenochtend Maarten weer met Nu al wakker van start gaat. Wens ik jou een bijzonder lekker weekend. Maak er een mooie zaterdagmiddag nog van. En een mooie zaterdagavond. Zeg ik arrivederci, ciao, de mazzel. Tot de volgende. Dit is Madonna, Vogue.

0: This show is awful.
1: Terrible.
0: Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
14: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Onzeker over zijn lichaam.
23: Control freak.
22: Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Mijn papa verkoopt stoelen.
28: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
29: Dit
28: voordelig en snel.
30: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.

0: Plexiglas een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.

0: Peter Koen op Omroep Brabant.
1: Ja, met Koen Wijn.
2: En dat ben ik. En dat geloof in het leven is een liedje wat tot stand is gekomen op een reis van de drie J's die ze maakten voor het programma De Zomer Voorbij. En dat ken je misschien ook wel. Ik vond het echt altijd heel leuk om naar te kijken. Dat was van de Trolls. En dan ging Jan Smit met zijn maat op reis. En daar waren dan Nick en Simon en de drie J's. En hoe heet die? Kees. Die was er altijd bij. En er kwamen dan muzikale gasten langs. En een van die gasten is, goh, nou moet ik even heel goed nadenken, John Newbank. Ja, want die heeft dit nog meegeschreven, dit liedje. Dus ik moet zeggen, dat is dan ook wel weer, wel weer interessant. Want John Newbank is natuurlijk echt wel een grote naam in de Nederlandse muziek. Heeft heel veel gemaakt, onder meer ook voor Marco Borsato. Hij zit echt wel achter dat succes van Marco. En dus ook een klein beetje achter het succes van de drie J's. Welkom bij Nederkoen. Het is vandaag zaterdag 19 september. Een dag dat we de Airborne herdenking hebben op heel veel plekken. Daar kom ik straks trouwens nog wel op terug. Vind ik namelijk even belangrijk. Kom ik later op terug. Maar vooral ook de dag dat Nederkoen weer je zaterdagavond inluidt. Met alleen maar mooie liedjes uit de Nederlandse taal. Tenminste, ik hoop mooie liedjes, maar ik heb mijn best erop gedaan. Laat ik het zo zeggen. Meer dan je best kan je niet doen. En onlangs kreeg ik van Maarten, de baas natuurlijk hier, telefoon. Ook een liefhebber trouwens van het Nederlandstalige lied. En hij was cd'tjes wezen kopen, dat doet hij namelijk nog. En had een cd van Klein Orkest op de kop getikt. Dat kennen we natuurlijk van Harry Jekkers, Over de Muur. Klein Orkest, beroemde band. En hij zei toen tegen mij, ja, het zijn allemaal kinderliedjes, maar het is echt keileuk. Die moet je echt eventjes luisteren. Roltrap naar de maan heet hij. Dus ik ben gaan luisteren en ik snap nooit zo heel veel van Maarten, maar nu snapte ik hem wel. En ik dacht, weet je wat, ik ga de titeltrack er eens uitlichten. Want die is echt best wel leuk. Een liedje dat echt vanuit het perspectief van het kind wordt gezongen, die altijd maar dingen moet van zijn ouders of leraren op school. Een beetje kreeg ik Annie M.K. Schmid vibes van, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven, ik wil niet zeggen ja meneer, ja mevrouw. Nou, dat versje zeg maar. Alleen dan in een liedje. En als je nou denkt, ja, maar dan krijg ik iets heel kinderachtigs. Nee, dat is dus het leuke. Dat is helemaal niet. Het is helemaal niet kinderachtig. Want het is eigenlijk iets wat je nog steeds wel eens wil. Of het nou je baas is. En goed, nou kreeg ik deze tip van hem, dus ik kan er niks kwaads over zeggen. Maar er zitten natuurlijk allebei dingen bij die onwijs leuk kunnen zijn en interessant kunnen zijn. Dus Roltrap naar de maan, zo heet het liedje. Zo heet ook het album van Klein Orkest. En ik wilde je er kennis mee laten maken. Heb ik ook gedaan. En dat beviel.
3: Je bent nou uit en vouw je pyjama op. Nee, kaas op je beschuit. Er zit een oortje aan je kop. Zeg, zou jij nou niet eens gaan?

0: Noorderlicht.
1: Ja, het is hier goed, hè? Onze muziekredacteur Jan-Willem die kwam vorige week naar me toe. Die zei, ik heb even iets voor jou in het systeem gezet. Dit vind jij mooi. Dus ik luister en toen hoorde ik dit liedje. Met Nienke Leone, samen met IOS natuurlijk. Maar die had je er wel uitgehaald, denk ik. Noorderlicht. En ik vind het echt een onwijs mooie plaat. Over onvoorspelbare, een beetje vluchtige, mooie momenten in het leven. En die Nienke Leone, dat is een redelijk onbekende naam in de muziek. Alhoewel, niet als schrijfster hoor. Zij zat echt liedjes als Spijt is voor later van Martin Morero. En Alles wordt beter van Emma Heesters. Moet ik trouwens even onthouden, dat is wel een hele goeie. Maar daar zat zij dus ook achter. En daarom dacht ik, nou, nog wat meer aandacht voor haar. Dat is een heerlijke plaat en die moet ik even draaien. Prachtig, als je hem nog een keer wil luisteren, dan zoek hem zeker op Noorderlicht van IOS. En hij gaat ook zeker vaker voorbij komen hier op Omroep Brabant.
2: Klassieker van Nederlandse bodem.
1: Ja, en normaal zou ik nu iemand gaan bellen. Want door de week, zijn bijna in de middag, dat heb ik afgelopen week ook nog gedaan. Vraag ik af en toe voor je klassieker. Je klassieker van Nederlandse bodem. Maar hij moet in dit geval, in dit programma natuurlijk, ook Nederlandstalig zijn. En dat heb ik gedaan van de week weer. En ik maak daar een lijst van. En als je op die lijst komt, dan kan het zijn dat ik je opbel. En dat je meteen ook Remember the Music wint. Dat is een heel leuk spel. Beetje hitster, party en co-achtig. Echt heel erg leuk. Maar ik ga eventjes een kijkje achter de schermen geven hoe dat normaal gaat. Want meestal probeer ik wel even iemand voor te bellen. Van joh, hey, luister, ik ga je bellen. Dan weet je dat in ieder geval, dat je ook opneemt. Ja, trucjes van de radio, let even goed op. Maar nu deed ik dat ook bij Martijn. En Martijn zei, oh ja, ja, ik had er twee, hè? Ik zei, ja, klopt. Ik zeg, dus ik wil je eventjes bellen. Zo meteen, dan maken we er een keuze tussen die twee en dan draaien we er een. Oh, zit je onmoeilijk, man. Dus ja, hij zei, en ik wil eigenlijk ook niet gebeld worden. Dus ik was in eerste instantie zo'n beetje, weet je, dan gaat het feest niet door. Alleen toen ik nog eens goed naar de liedjes keek, en ik zal ze met je delen, dat zijn Papa van Stef Bos en Dat ik je mis van Maaike Aboter. En toen dacht ik, oh, dit heeft misschien wel een reden. En het heeft een reden. En Martijn zei, ik vind het ook niet erg als je mijn naam noemt op de radio. Dus ja, dat heb ik nu ook een paar keer gedaan. Maar Martijn zei, ja, mijn ouders zijn eigenlijk in hetzelfde jaar overleden. Dat is inmiddels 6 jaar geleden. Maar ja, dat is nog steeds wel zo'n diepe wond. Dat ik daar eigenlijk gewoon niet over wil praten op de radio. Ja, en dan kan je twee dingen doen. Dan kan je als programmamaker zeggen, ja, goh, dan gaat het niet door, joh. Ik bel iemand anders. Of je kan denken, dat heb ik gedacht, van ja, weet je, respect voor dat. Niet alles hoeft op de radio, in je eigen woorden. Dan vertel ik het wel voor je. En hij zei, dat vind ik ook prima. Dat vind ik helemaal mooi. En dat moet je dan vooral doen. Dus dat heb ik bij deze gedaan. 6 jaar geleden alweer. Dat zijn ouders in hetzelfde jaar overleden. En dat is natuurlijk keihard. En daarom snapte ik ook meteen deze twee liedjes. Want ja, papa, die was voor zijn vader. En Maaike Aboter, die was voor zijn moeder. Die zich heel lang heel sterk heeft gehouden om zijn vader te ondersteunen. Maar uiteindelijk ook zelf moest capituleren, om het maar eens zo te zeggen. Dus ik mocht kiezen. En dat ga ik ook doen. Dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik heb het ook een beetje aan hem overgelaten. Zei hij, weet je wat? En dat is geen keuze uiteraard tussen zijn ouders. Maar dat is wel een keuze voor het liedje. En die kan voor allebei. Want ook dat gebeurde bij Maaike Aboter. Ook zij moet beide ouders missen. En daarom is dit denk ik wel het allermooiste liedje om nu te draaien. En Martijn, ik weet 100% zeker dat je luistert. Heel veel sterkte, jongen.

We weten waar we vandaan komen. En bij leven hoort doodgaan, maar bij leven hoort ook vooral leven. En daarom buigen we het zweertje even om.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

buurten bij de buren, maar dat heb ik niet gedaan. Want er komt zometeen iets anders. Dan gaan we ook wel naar een icoon. Maar eerst aandacht voor een andere zaak. Want ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Het is vandaag 19 september en op veel plekken zijn airborne herdenkingen. En ja, ik denk dat je daar dan wat mee moet. Ik weet niet of dat zo is, maar bij Nederkoen had ik zoiets, ja goed, ik wil daar een soort van bij stilstaan. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Want dat is altijd de vraag, weet je. Het zijn altijd gevoelige onderwerpen en hoe doe je dat nou op de goede manier? Nou, ik heb gekozen voor een liedje, uiteraard, want het is een radioprogramma, dus dan kan je daar wel van uitgaan. En dat is een liedje van Boudewijn de Groot, waar we eigenlijk verrekkers weinig van leren. Het heet de Eeuwige Soldaat, misschien ken je het wel, misschien ken je het ook helemaal niet. Maar luister maar eens naar de tekst. Uiteindelijk bepalen toch de hoge heren wat we gaan doen. En dat is natuurlijk ook nog steeds realiteit. Dus daarom dacht ik, weet je wat, dan doe ik die gewoon. Het is een heel mooi liedje, daarom. Boudewijn de Groot en de Eeuwige Soldaat. En luister heel goed.

0: En voilà, pasgetekend Boudewijn de Groot.
1: Buurten bij de buren.
0: Ja, we gaan richting Vlaanderen. Ik ga er binnenkort weer heen. Dan ben ik ook 3 weken niet op de radio. Niet in Nederkoen en niet in Wijn in de Middag. Dus ja, dan kan de vlag uit. Of je vindt het heel jammer. Nou ja, goed, dat laat ik aan jou over. Dan ga ik je zeker niet in beïnvloeden. Wie dan op deze plek zit, weet ik eigenlijk nog niet. Ik vermoed Maarten. Maar goed, dat is een vermoeden. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook doorgaat. Dat zien we allemaal vanzelf. Volgende week ben ik in ieder geval nog 1 keertje. Maar ja, waar waren we bezig? Oh ja, ik zei dat ik naar Vlaanderen ging. En ik zit al echt met mijn hoofd in vakantie. Ik zei dat ik naar Vlaanderen ging. Ik zit er altijd aan de kust. En vlakbij Kokzijde ken je misschien wel de pannen die kant in. En ik geniet daarvan. En niet alleen van gewoon het lekkere eten, van het bier. Ook van het taaltje. Ik vind het taaltje altijd wel mooi. En ik vind Belgen vanuit zichzelf altijd een stuk bescheidener. Misschien ook wel iets meer achter de ellebogen. Maar toch, ik hou wel van onze zuiderburen. En daarom dat ik ook dit rubriekje in Nederkoen gefietst heb. Omdat ik het belangrijk vind. En we gaan naar een man die alles lijkt te kunnen. Presenteren, acteren, muziek maken. Bart Peters, daar heb ik het over. En die kennen we natuurlijk als oud-voorman van de radio's. Maar hij doet het ook alleen. En ik heb gekozen voor een vrolijk liedje dat gaat over de liefde. Heel belangrijk namelijk. Dat weten we zeker na vandaag. En nadat je net de eeuwige soldaat hebt gehoord. Maar ook dat ik je mis. Want dat draait erg om liefde. En dit is een speelse manier van liefde. Want hoe heet het als wij naast elkaar gaan liggen op onze zij in bed. En heel dicht tegen je partner aan. En die ligt ook op zijn zij. Dan heet dat lepeltje, lepeltje. Maar doe je dat op zijn Vlaams, dan is het lepeltjes gewijs. En dat vind ik zo mooi aan die taal. En daarom dacht ik, weet je wat, dan gaan we lepeltjes gewijs gewoon eens draaien. Want dat is het liedje waar ik het over heb met Bart Peters. Dus daar ga je nu ook van hopelijk genieten. Lepeltjes gewijs, Bart Peters, hier bij Nederkoen op Omroep Brabant.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

de stad. Lars van Bokhoven, hier uit de buurt. Lieshout, daar komt hij vandaan. Echt een goede gast, trouwens. Waarom zeg ik dat? Doet dat ter zake, weet je? Dat kun je je afvragen. Doet het ter zake als iemand muziek maakt of het een goede gast is? Ja, ik vind van wel. Gewoon omdat we hier in Brabant zitten. En hij heel erg Brabants is en zich ook heel erg richt op Brabant. Dus ja, doet dat ter zake dat iemand een goede gast is. Er zijn zat popmuzikanten die helemaal niet aardig zijn. Nou, dat mag. Dat is ook helemaal niet erg. Alleen Lars van Bokhoven is echt een goede gast. En die gun ik het dan ook extra een beetje om op de radio te komen. Hey, dan naar de wedstrijd. De wedstrijd, een liedje geschreven door Bram Vermeulen. Geproduceerd door Ernst Jans, voormalige Doema-zanger, toetsenist natuurlijk. En het nummer wordt gezongen vanuit het oogpunt van een klein jochie die hoogschijnlijk heel veel talent bezit. Zo kan hij hard fietsen, ver van steen in het water gooien, lang een bal hoog houden. Nou, weet ik veel. Allemaal dat soort dingen. Allemaal belangrijke dingen. Maar desondanks heeft hij de vader die daar helemaal geen aandacht voor heeft. En dat is wel lastig. En een jongen die voelt alsof hij een wedstrijd speelt tegen zijn papa, maar die niet winnen kan. En dat is zo mooi beschreven door Bram Vermeulen, zoals alleen hij dat misschien wel kan. En daarom dacht ik, weet je wat? Ik gooi hem er eens in. Misschien vind je hem ook wel mooi. De wedstrijd.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
12: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze mega in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
14: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Cortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
24: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
23: Ah, check.
25: Hey, Remo!
26: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
30: Hey, Remo!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
32: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
34: Hey Koen!

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: meesters en alles wordt beter.
1: Nederkoen. Met Koen Wijn.
0: Ja, een hele goede middag. Het is uur 2 inmiddels al. Zojuist afgesloten met Bram van Meulen, de wedstrijd. Maar daarna meteen Jurk met niemand. Dat zijn die twee. Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge. Ja, fantastisch. Ik ga er nog steeds goed op. Het is al jaren dat ze volgens mij niks meer maken. En dat vind ik eigenlijk jammer. Ik hoop ergens dat er nog een keer terugkomt. En dan heb ik het puur over muziek. Hè? Want ook komisch vond ik ze wel heel erg leuk. Alleen muziek. Ja, ik weet niet, het accordeert. En daarom zou ik het leuk vinden als ze nog een keer wat maken. En zojuist dus Alles Wordt Beter van Emma Heesters. En daar kwam ik eigenlijk op omdat ik vorig uur een liedje van IOS samen met Nienke Leona draaide. Een nieuwe single Noorderlicht. En toen dacht ik, oh, ik moet hem nog ergens tussen fietsen. Want het is zo'n mooi en krachtig liedje. En Nienke Leona, die heeft dat mede geschreven samen met Emma Heesters. En dat staat natuurlijk voor die spannende periode die Emma Heesters doorging nadat ze te horen kreeg dat ze baarmoederhalskanker had. De behandeling, medicatie, operaties, onzekerheid. Nou ja, goed, ga zo maar door, want er komt zoveel bij kijken bij zoiets verschrikkelijks. Maar gelukkig gaat het nu beter. En dat is uiteraard een heel groot goed. Dan naar een liedje van Paul de Leeuw. Blijf tot de zon je komt halen bij mij. Geschreven door het neefje van Hanneke Groenteman, Jan. En mede geschreven overigens. Uiteindelijk uitgevoerd door Paul de Leeuw. En dat deed hij tijdens die concertreeks. Die waren, meen ik, in het Gelderdom. Symfonica in Rosso, ken je dat nog? Deed later ook Diana Ross en Lionel Richie. Marco Borsato begon ermee. Maar Paul de Leeuw was nummer 2 in het rijtje, als ik me niet vergis. En daar kwam dus dit liedje uit. En mensen gingen daar goed op. En ik ga er nog steeds goed op. En daarom hoor je hem dus bij Nederkoen. Blijf tot de zon je komt halen. Bij mij.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Overkant.
1: Snelle Suzanne en Freek in de Overkant.
2: Geleend over de grens.
1: Juist, laten we daar eens naar gaan kijken. Vind ik altijd interessant. Er zijn echt heel veel liedjes in het Nederlands die geleend zijn uit het buitenland. Dus die eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet hier gemaakt zijn, maar waar een nieuwe tekst op is gemaakt en die we gewoon hier kennen als grootste hit. En vandaag is dat uiteraard ook weer een liedje. Ja, dat ken je wel. De ongetwijfeld. Kijk, dat is...
3: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
1: André Hazes.
3: Oh, wat moet ik zonder jou?
1: Ja, en ik meen het. Nou goed, dat is in ieder geval een liedje. En dat gaat echt heel ver terug. Er zijn meerdere versies van. En dit is, vind ik heel grappig. Want All I Ever Need Is You is het oorspronkelijke, voor het eerst opgenomen liedje van Ray Charles uit 1971. En dat gaat nog echt heel anders. Luister maar eventjes mee.
3: Sometimes I

Nou ja, dat in ieder geval. Heb je een beetje een ideetje van hoe dat toen klonk. Maar ik denk niet persoonlijk dat André het daar vandaan heeft. Want hij had al eerder een keer, voor Zij gelooft in mij, had hij natuurlijk Kenny Rogers op het oog. Of dat trouwens ervoor of erna was, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk ervoor. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, ja, dit kennen we. En daarom dacht ik van ja, weet je, ik ga een keer die van Kenny Rogers doen. Dat doet hij overigens niet helemaal alleen, die Kenny Rogers. Want hij doet het samen met Dottie West. En ja, daar haal je onmiskenbaar, ik meen het uit. Dus, geleend bij de buren, in ieder geval over de grens. En die hoor je nu hier. All I Ever Need. En grappig trouwens, hè. Dit, ja, dat hoor je ook. Het is gewoon allemaal gejat.

sloeg dit aan, hè, in die coronaperiode. Dat Danny Vera dat liedje opnam. En het is natuurlijk oorspronkelijk een liedje van Koos Alberts. Maar vanuit zijn woonkamer nam hij het toen op de reeks home recordings. Ja, we mochten allemaal niet het huis uit. Ja, goed, dat hoef ik niet helemaal in herinnering te roepen. Want dat staat ons allemaal nog heel helder voor de geest. Maar het was wel een home recording waar een hele opvallende keuze werd gemaakt. Want hoe kom je nou als Danny Vera uiteindelijk bij Koos Alberts? En dan krijgt het liedje ook een hele andere dimensie. Een liedje uit 1988. Wat ja, voor veel Nederlanders heel anders beleefd werd. Maar als Danny Vera het dan op deze manier zingt, met een soort van Amerikaanse roots-achtige oer-Hollands levensliedcombinatie, dan is het meteen de emotie die een beetje naar boven komt. Dus dat is wel heel erg geestig. Nou, emotie blijven we niet ophangen. Nee, want het is zaterdagavond en zaterdagavond, of nu nog middag. Maar laten we die avond vast een beetje inluiden. Ja, en dat doen we gewoon in ons café. Frans, Duits en Django.

die er zelf wat minder drinkt, volgens mij. De afgelopen tijd, want jeetje, die vent die is veel kwijtgeraakt. Heeft trouwens ook een eigen boek uit, vertelde hij laatst nog over bij Hubert. Allemaal smakelijke anekdotes. Ga ik je nu niet mee vermoeien, want we gaan door. We gaan naar iets wat heel goed een roots beschrijft. Maar het gaat niet over Brabant. Nee, Groningers, die zijn ook erg verknocht aan hun stad, aan hun roots, aan hun provincie. En dat beschrijft Ralf Poelman. Het is echt zo'n studentico's liedje, maar ik vind het wel heel mooi. Want het zit heel dicht bij toch weer die emotie. Het gras van het Noorderplantsoen.

0: ongetwijfeld lovers en haters, maar in Groningen wordt het echt nog steeds heel veel gedraaid op bijvoorbeeld kroegavonden.
1: Wat vind jij? Dat kan toch niet meer?
0: Nou, kroegavonden of... Nee, dit gaat natuurlijk over liedjes. En ik zoek liedjes uit waarvan ja, je kunt twijfelen of dat nog op de radio moet of niet. En dit is zeker zo'n liedje, maar dat komt eigenlijk omdat de kwelder er daadwerkelijk vanaf loopt. Dat is zo'n zoetsappig liedje en past helemaal misschien ook niet meer bij de persoon die het zingt, die we nu kennen met z'n allen. Het gaat over een liedje van Gordon. Kon ik maar even bij je zijn. Was een gigantische hit. Was echt groot. Is ooit nog, Paul de Leeuw die is er ooit nog mee in opspraak geraakt. Omdat hij een beetje misbruik maakte van een jongen met een handicap. In zijn Unplugged, of Plugged concerten moet ik dan zeggen. Ja, daar was een hele rel over. Uiteindelijk viel dat allemaal wel mee. Was die jongen volgens mij volledig op de hoogte, speelde mee en ga zo maar door. Maar en verder moet ik altijd aan denken bij dit liedje. En dat is natuurlijk dan kon ik maar even bij je zijn. En wat ik al zei, ja, het kwel loopt er vanaf. En daarom ook de vraag, kan hij nog of kan hij niet meer? Het is een hele goede en terechte vraag. En ik ga hem niet beantwoorden. Daar mag jij voor me doen. Misschien zet je hem wel heel hard. En misschien dat je ook denkt, ja dag, nog eventjes 4 minuten wachten. Kan.
2: Kon ik nog maar bij je zijn?

0: Ja.
1: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
2: Het Brabants Buske.
1: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
2: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
1: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
2: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
1: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
2: Het gevoel van hier.

Maxine en Franklin Brown. En de eerste keer natuurlijk hangt dat heel erg aan het Songfestival. Zij waren ook wel een beetje de mensen, de Anouk zeg maar van een paar jaar eerder. Die echt weer een beetje een impuls gaven aan het Songfestival. Want na een paar teleurstellende jaren werd het in 1996 een beetje omgedraaid. En toen werd de eerste keer het nummer over, niet een nieuwe liefde. Eigenlijk weer twee mensen die elkaar in de lange tijd tegenkomen. Werd de zevende, als ik me niet vergis. Ja, de zevende plek was het inderdaad. Moest het eventjes checken. Een lied in ieder geval waar je nog steeds op meezingt. En wat ook is blijven hangen. En dat kan je echt niet zeggen van al die al die deelnames. Ik moet opeens denken aan die gekke toy van Joan Franca. Maar al die optredens op het Eurovisie Songfestival, die kan je echt niet allemaal weer herinneren. Zeker de liedjes niet. Maar dit zeker wel. Dus dat is dan weer erg grappig. We gaan richting Bente. Bente, die kennen we natuurlijk. Dat is dat meisje met die blonde haar. Is nu ook heel veel te zien in een reclame van, denk Vodafone dat het is. Kan ook Odinee. Volgens mij is het Vodafone. Daar zingt ze een heleboel in. En dan hebben we het liedje Parachute. En dat Parachute is een heel mooi liedje. Omdat dat eigenlijk een beetje... het gaat over vertrouwen. Het gaat over een keerpunt eigenlijk in haar carrière. En het is een heel fijn en mooi liedje. En ja, dan zit je natuurlijk meteen hier goed. Dus wat dat betreft denk ik, die mag ik wel een keer doen. En daarom komt hij ook. Bij Nederkoen hier op deze zaterdag 19 september 2026... hoor je Bente met Parachute.

en genoten. Ik hoop het. Dit was hem. Nou, het was hem nog niet helemaal. We zijn er echt bijna, want ik heb nog één plaatje in het verschiet. Maar ik hoop wel dat je er een beetje van hebt kunnen genieten. Dat ik je een paar mooie nieuwe dingen heb kunnen laten horen. Dat ik je een mooi iets heb kunnen laten horen wat dus helemaal niet van ons was. All I Ever Need, hè, van Kenny Rogers, dat natuurlijk menend is. Van André Hazes. Maar ook, iOS, die nieuwe single, Noorderlicht. Ik ga hem echt onthouden. Hij komt ook vaker voorbij. Niet alleen in dit programma, maar ook in Wijn in de Middag. En ik hoop eigenlijk dat de hele zender hem gaat omarmen. Maar ja, daar heb ik allemaal niet de tools voor. Zometeen gaat de muziekcomputer aan. Dan kan je daarvan genieten. En morgenochtend is Christian er uiteraard weer. Maar ik sluit af met iets wat wat mij betreft elke dag is. Alleen wat we nu langzaamaan wel een beetje achter ons gaan laten. Kijkend naar het weerbeeld. Ja, want het is niet meer echt blikkendag. Die blikkendagen die hebben we wel gehad. Dat je zegt, goh jongens, het is zo'n lekker weer. We gaan naar het park, we trekken een blikje open en we gaan een mooie tijd hebben. Want dat is eigenlijk het hele idee achter blikkendag. En dat idee dat kwam van Lekker Pep. Dat is een groepje uit Volendam. En lekker per betekent eigenlijk dat je een soort van gat in je slokdarm hebt, waardoor je kan blijven gieten in dat park. Dat is allemaal, klinkt allemaal heel gezellig. Ja, als je het echt hebt, is het natuurlijk minder gezellig. Maar je snapt de humor ervan, tussen aanhalingstekens. Ja, en die hadden contact met Sven Versteeg. En die zeiden, joh, dit is nou een leuk liedje. Dit moeten wij gaan opnemen. Nou, die Sven Versteeg, dat is ook wel een gezelligheidsdier. Die dacht, weet je wat, ik ga wel die kant in. En we gaan het gewoon doen. En het werd een gigantische hit. En daarom dacht ik, nou, dit is leuk om mee af te sluiten. We gaan toch de zaterdagavond in. Dus ik hoop je maandag... Nee, ik ben er trouwens zelf maandag niet. Ik heb maandag een dagje compensatie, zoals dat dan heet. Dan hoop ik je dinsdag weer te zien. Maar voor nu gaan we nog heel eventjes erin open trekken. Heb een hele fijne zaterdagavond. Ik hoop dat die heel gezellig wordt. En of het nou blikkendag is of niet, we kunnen er wel op meezingen. En dat gaan we dan ook doen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de

0: Radio 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenier is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: den. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Dit is
2: Omroep Brabant.
1: Altijd Brabant.
2: Altijd.
1: Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, waar ben je toch in een raar?
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.